0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
1: Hebben ze allemaal van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen? Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.

0: Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek.

En zo komt de trein van Johann Sebastian Bach tot stilstand. Dit was uit het derde Brandenburgse concert, het derde deel Allegro. Gespeeld door Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Hele goede morgen, het maantje schijnt en de zon komt op. Dat wil zeggen, de nacht die verruilt zich voor de dag. Van harte welkom bij Voor de Dag op NPO Klassiek. Willem de Vries is hier in de studio tot 7 uur.

0: Het Mullova-ensemble voerde uit van Franz Schubert een deel uit het octet voor drie blazers en vijf strijkers. Het derde deel, Allegro Vivace.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, en van het kamermuzikaal ensemble naar de grote concertzaal met een van de meest geliefde symfonieën uit het klassieke repertoire. En dat is de vijfde van Beethoven. Ja, die symfonie heeft een bijnaam, namelijk het noodlot. En dat verwijst naar het beroemde openingsmotief. Dat klinkt alsof het noodlot op de deur klopt. Ja, in de Tweede Wereldoorlog gebruikt het verzet dit thema, als verzetsleden bij elkaar aanklopten. Niet als aankondiging van een noodlot, maar als de letter V in Morse. Ta-ta-ta-ta is namelijk de V in Morsecode. En dat is de V van Victory. Ook Radio Oranje, de zender van Nederland in ballingschap, gebruikte ditzelfde thema. Je hoort nu uit die vijfde symfonie het derde deel en het Allegro dat naadloos overgaat in die monumentale finale.

0: het slot en het derde deel uit de Noodlotssymfonie, oftewel de vijfde van Ludwig van Beethoven. En die werd hier uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En vanuit de concertzaal gaan we naar de kerk met muziek van Marc-Antoine Charpentier. En je hoort hier een ostinate bas in de laagste instrumenten. Dat is een telkens dezelfde neergaande lijn die zeg maar als een soort betrouwbaar fundament werkt. Daarom heet het in Engels ook een ground. En op die grond, daar kunnen de zangers, ja, het lijkt wel alsof ze aan het improviseren zijn. Je hoort het, Magnificat, uitgevoerd door Les Arts Florissants onder leiding van William Christie.

Uit de suite voor piano uit Holbergs tijd was dit het tweede deel, de Sarabande. Muziek van Edvard Grieg en het werd gespeeld op piano door Cyprien Katsaris. En daarvoor Les Arts Florissants, zoals ik al vertelde, onder leiding van William Christie in deze prachtige Ground in het Magnificat van Marc-Antoine Charpentier. Vandaag is hij jarig en nog wel veel meer met hem, maar ik heb het over Christoph Willibald Gluck, Duits componist. Ja, noem eens een werk van hem. Ken jij wat werken van hem? Hoeveel ken je er? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, eigenlijk ken ik er helemaal niet veel. Bij toeval ken ik de opera Alceste van hem, omdat ik daarin ooit een rol zong, uitgevoerd bij een operagezelschap in Haarlem. Leuke tijd. En natuurlijk ken ik die beroemde aria uit de opera Orfeo Euridice. Che faro senza Euridice. Wat moet ik zonder? Ja, als je dat hoort, dan weet je gelijk. Dat ken ik wel van Christoph Willibald Gluck. Ik heb een uitvoering uitgezocht waarin het tempo niet al te slepend is. Een beetje optimisme in het tempo, dus ondanks de dramatische inhoud.

van Michael Hayden. Was dit, of Michael Hayden natuurlijk, ik wil hem altijd op zijn Engels uitspreken. Was dit gespeeld door de Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein. Het menuetto uit de 20e symfonie. Gespeeld door Academie Neuss am Rhein onder leiding van Lavard Sku Larsen. En daarvoor van de jarige Christoph Willibald Gluck. Uit zijn Orfeo en Euridice, de aria die we allemaal kennen natuurlijk, Che farò senza Euridice, gezongen door mezzo-sopraan Janet Baker en het English Chamber Orchestra onder leiding van Raymond Lappert. Jarige Willibald Gluck, straks een jarige orgelbouwer en ook een jarige dichter. En natuurlijk muziek uit haar vaderland en nog veel meer muziek. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak

0: 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanval uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft gisteren een groot deel van de dag gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse oppositie. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst groot gevierd. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett, auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen roep ik in de akoestiek van de Martinikerk in Groningen, waar Leo van Doezelaer Johann Sebastian Bach Vater Unser im Himmelreich speelde op het Schnitgerorgel. Van harte welkom, tot 7 uur is dit voor de dag en ik verwelkomde je met deze prachtige muziek van Bach. Geen dag zonder Bach, want de bouwer van dit prachtig orgel in Groningen, die is vandaag jarig, Arp Schnitger. En natuurlijk Bach. Daar beginnen we het liefst mee op die dag. Dit orgel wordt ook wel het groene monster genoemd. Ga eens kijken in die kerk. Het is prachtig. Over monsters gesproken. Het woord van de dag lijkt daarmee te maken te hebben. Maar het heeft niets met monsters of enge dingen of horror te maken. Maar het woord wat ik heb gekozen komt uit een Nederlands dialect en het woord is griezelen. Griezelen. Komt uit het Maas- en Waals dialect. Betekent dat A. grindharken? Is dat B. griesmeelpap maken? Of is dat C. het sorteren van knopen? Dus het woord voor de dag is griezelen. Is dat A. grindharken, B. griesmeelpap maken of C. het sorteren van knopen? Mocht jij weten wat dat woord voor de dag betekent, griezelen, dan hoor ik dat graag via de NPO Luister-app.

Klang Collective zong en speelde in Darkness Let Me Dwell, een arrangement van de originele muziek van John Dowland. Ik heb straks een prachtig gedicht voor je over de ochtenduren van een jarige dichteres en muziek uit haar vaderland, Polen. En dan denk je misschien, dat wordt Chopin? Nou, ik heb iets heel moois gevonden, maar je hoort het zo.

0: Ja, van die nu antieke zakhorloges die als ze goed werken na een druk op een knop het laatste uur afspelen. Daarover zong bariton Constantin Krimmel en aan de piano zat Amiel Bouchakevitch. Een ballade, Die Oer van Karel Leuwe. En daarvoor uit de symfonie 101, bijgenaamd Die Oer, van Joseph Haydn, het vierde deel finale. En daarin speelde het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen.
1: Vandaag ben ik jarig, het is niet de eerste keer. Vallen de blaadjes van de
0: bomen. Nee, vandaag zijn jarig Arp Schnitger, de orgelbouwer, en Christoph Willibald Gluck. Daar hebben we al even bij stilgestaan. Maar ook de Poolse dichteres Wisława Szymborska. En Wisława met zo'n elletje met een streepje erdoor, dat spreek je volgens mij uit als een bijna als een W. Ze won de Nobelprijs voor de literatuur in 1996 en het comité zag in haar de Mozart van de poëzie. Ja, waarom? Nou, haar werk kenmerkt zich door een tedere kijk op alledaagse dingen vol van verwondering. Van haar het gedicht 4 uur 's morgens. Het uur van nacht naar dag, het uur van zij op zij, het uur voor 30-jarigen. Het uur geruimd voor het hanengekraai. Het uur waarin de aarde ons verloochent. Het uur waarin het waait van uitgedoofde sterren. Het uur van, is er dan niets dat van ons overblijft? Leeg, hol, nuchter, bodem van andere uren. Om 4 uur 's morgens voelt niemand zich goed. Als mieren zich om 4 uur 's morgens goed voelen, is dat een gelukwens waard. En laat het 5 uur worden. Als we tenminste verder moeten.

0: Het prachtige Liebeslied, een arrangement voor Jean-Kien Keras op cello en Alexandre Tarot op piano van Fritz Kreisler. En daarvoor van Mieczysław Weinberg, de romance andante, gespeeld door het Arcadia Quartet. Het woord voor de dag, daar reageerde luisteraar Gerard Ploegmakers terecht op. En hij zegt van, het moet me even van het hart. Bij ons in Noordoost-Brabant kennen we het woord griezel, maar dat is uitdrukkelijk met een S, dus niet griezelen. Want dat is dus een ander woord. Ja, mijn woord voor de dag is inderdaad griezelen met een S. En is dat A, grindharken? Is dat B, griesmeelpap maken? Of is dat C, het sorteren van knopen? Als je het weet, ja, ik hoor het graag via de NPO Luister-app.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.

Van William Laws was dit de suite voor 5 gambas helemaal en het werd gespeeld door Phantasm. Het is tijd voor de inlossing van het woord voor de dag. En dat woord was griezelen met een S. Is dat A, grindharken? Is dat B, griesmeelpap maken? Of is dat C, sorteren van knopen? Nou, Gerard Ploegmakers, die had wel even eerder hier genoemd, luisteraar. Die zegt, bij ons in Noordoost-Brabant kennen we het woord griezel als grindharken. Dus zo'n hark van ijzer. En Bart zegt, griezelen is in het Mazenwaals het harken. Dat is het woord wat ik zocht. Antwoord A, griezelen. Nou, nu ga ik nog even griezelen, maar dan met een hele grote zet.

Zo, uitgegriezeld met deze Danse Macabre van Camille Saint-Saëns, gespeeld door het Ebonite Saxofoonkwartet. Allemaal naar aanleiding van het woord voor de dag, griezelen met een S. En zoals ik al van veel luisteraars te horen kreeg, dat betekent gewoon het grindharken. Ik dank jullie voor de reacties en het luisteren. Ik maak plaats voor de ochtend met Hans Smit. En volgende week ben ik er weer. Hele fijne dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. Dat gebeurde in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling en er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als het zo blijft.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen.
3: Wat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. 1 gebouw is deels ingestort.

0: net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de achtste finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België ook nog een penalty.
1: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het dan op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
7: In een van de vakantieverhalen die jullie ons stuurden, ziet iemand voor het eerst van haar leven de sterrenhemel. Overweldigend, niet te filmen en binnenkort ook voorbij als ik de krant lees. Door 1,7 miljoen satellieten van SpaceX en aanverwante trawanten wordt de hemel 3 keer zo helder en verbleken de meeste sterren. Mijn hemel.

0: de marimba met een van de pièces froides, de koude stukjes van Erik Satie. En y regardant à deux fois. Ja, soms moet je twee keer kijken om iets te zien. Zij kruift dat niet al. Goedemorgen, het is donderdag, het is 2 juli vandaag. Stop de stikstofkolder is nog net te lezen op een trekker in Den Haag. Foto op de NRC. Op NRC. De Tweede Kamer sprak gisteren over de kabinetsplannen voor stikstof. En 20 trekkers mochten parkeren op de Koekamp. Ja, zo heet het daar. NRC en AD schrijven over dat debat. Defensie zoekt nauwere band met de wetenschap. Dat lees je op Trouw op de voorpagina. En die wetenschap die moet toch al aan de bak. Was het maar om antwoord te geven op de vraag die de Volkskrant formuleert. Zijn kleine kerncentrales de oplossing? Vandaag debatteert de Kamer daar weer over. Ja, drukke weken zo voor het reces. Straks meer uit de krant met Farid Tabarki. We staan in dezelfde basisopstelling als gisteren. Er is geen bondscoach aan te pas gekomen. Per voor de techniek. Teun, jarig en wel. Jawel, doet de muziek. Gisteren veel Kitty Kotti, Teun.
1: Ja, Hans.
0: Gerelateerde muziek wat dat betreft. Is er vandaag een thema te ontwaren in de muziek?
1: Nou, nog geen thema. We maken wel een mooie reis. Ik moest ook even aan Cruijff denken. Zij Cruijff niet zoiets als sommige mensen kijken wel, maar zien niet?
0: Ik heb ze niet helemaal paraat.
1: Maar als we twee keer kijken, dan zie ik in ieder geval dat we nu in Italië beginnen en in Ierland eindigen. Maar we doen onderweg ook Afghanistan aan. Dus het zijn gekke reisbewegingen.
0: Heerlijke reis. Ja. We gaan op weg. Welkom bij de ochtend.

Cello op zijn cello's, Edgar Moreau bij Il Pomodoro, onder leiding van Riccardo Minasi, met het eerste deel uit het celloconcert van Giovanni Benedetto Platti. Heerlijk, 7:11. Ja, de crypto. De prijs deze week, ik vertelde je gisteren al, maar ik vertel het gewoon nog een keer. De jonge Amerikaanse violist Miklen Leipang en pianist Nigel Yandel hebben samen een album opgenomen, Deep River. Zoals de titel al doet vermoeden, staan er arrangementen op van spirituals. Maar er is ook muziek van Tchaikovsky, Ravel en Richard Strauss op dat album te vinden. En dat kun je zomaar winnen als je meedoet met de crypto en voor 8:45 de goede oplossing aan ons opstuurt. Dat kan via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister app, waar je ook een bericht kunt inspreken. En bovendien gaat het heel erg snel. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm. Een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm. Straks aan het einde van dit uur hoor je iets van dat CryptoPrijs album. Nu heel andere muziek.

0: themaloos, maar heerlijk verfrissend. Dat zegt iemand over de muziekkeuze van vandaag. Nou, we zijn net begonnen, maar inderdaad, het is misschien themaloos, maar het is wel heerlijk. Reverie was dit, van Debussy, gespeeld door Alain Planis. Het is 16 over 7. Mijn ontbijtgast vandaag is trendwatcher Farid Tabarki, oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Doet onderzoek naar de Europese tijdgeest. Zeg je nou tijdsgeest of tijdgeest, Farid, eigenlijk?
1: Tijdgeest.
0: Tijdgeest, ja. Zie je er een S? Ik denk, het moet er niet. Hey, wat is jou opgevallen in het nieuws vandaag?
1: Nou, vandaag veel aandacht voor kunstmatige intelligentie in de NRC. Ah. Een artikel over hebben bedrijven liever Claude of ChatGPT dan een Gen Z'er? Oftewel, die discussie over worden we nou vervangen door die nieuwe technologie. En als je nu op zoek naar een baantje bent, net afgestudeerd, dan is dat natuurlijk wel een actueel onderwerp. Uh-huh. Want sommige dingen kunnen beter door deze nieuwe technologie gedaan worden. En heb je misschien dan minder mensen nodig die de taakjes doen die technologie van je overneemt. Dat zijn natuurlijk vaak de jonge mensen die beginnen aan een baantje.
0: Ja, maar is dat wel een
1: interessante discussie.
0: Ja, maar is dat daadwerkelijk nu al aan de gang? Dat de Gen Z'ers die een baantje willen krijgen, buiten de boot vallen?
1: Nou, dat is interessant van dit artikel. Dit lijkt erop, hè, en allemaal, we zijn vroeg met deze technologie, dus de cijfers moeten allemaal met een korreltje zout nemen, maar het lijkt erop dat toch bedrijven wat twijfelen over of zij nog de groepen mensen aan gaan nemen die ze vroeger altijd aannamen. Ja. Dus te vroeg om het zeker te weten, maar er zijn toch wel een beetje cijfers en een beetje aanduidingen die aangeven dat dat toch wel misschien wel aan de hand is. En dan zien we dus ook mensen daar wel een beetje bang voor worden. In Amerika zijn natuurlijk nu al die afgestudeerden die dan worden toegesproken. Ik heb al van die grote bijeenkomsten waar al die afgestudeerde studenten in Amerika bijeenkomen. En dan worden ze toegesproken door vaak bekende mensen.
0: Ja.
1: En laatst was een van die gasten Erik Schmidt, de voormalige topman van Google. En toen hij over AI begon, toen kwam er een heel groot boegroep. Hij was niet de enige waar dat gebeurde in Amerika. Dus je ziet toch al mensen wat kritisch kijken naar, wat betekent dit voor mijn toekomst?
0: Ja, precies. Denk je wel eens over je eigen toekomst wat dat betreft? Want de tijdgeest voorspellen, dat kunnen we natuurlijk ook aan AI overlaten, of niet?
1: Dat zou je kunnen doen, maar ik zou toch ook als voor mij even bellen.
0: Ja, nou, dat gaat zeker. Of was het maar als ontbijtgast, want dan ben je onvervangbaar.
1: Ja, toch? Precies.
0: Ja, zo is het.
1: Precies.
0: Was je nog meer opgevallen in de kranten?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel leuk bruggetje naar het volgende item over het NOS-journaal. Want het NOS-journaal heeft ook kunstmatige intelligentie gebruikt. Dus die bellen mij dan niet, maar die gaan AI gebruiken.
0: Uh-huh.
1: Nee, die hebben in mei een item gemaakt waarin zij AI-gebruikte beelden hebben gemaakt. De beelden gebruiken. Ja. Dus niet echte beelden, maar AI-gemaakte beelden. En in de NRC een artikel over dat ze daar spijt van hebben. Dus zij moeten niet als journaal dat betrouwbaar moet zijn. Dat mensen moeten echt geloven wat ze zien. Ja, dan moet je niet zelf met door kunstmatige intelligentie beelden gaan aankomen, dus daar komen ze op terug.
0: Precies, het waren beelden van mariniers op een schip, zag je. Het was een onderwerp over Bolle Jos, hè, over die drugs. Crimineel.
1: Magnaat.
0: Ja. Oké. En daar hadden ze beelden van mariniers die aan het kijken waren op een schip over het water, maar dat waren allemaal. Het zag er ook een beetje te gelikt uit. Maar waarom komen ze er nu van terug?
1: Nou, het is heel interessant inderdaad. Hè. Dus er was sprake van dat misschien de Nederlandse marine hem zou oppakken terwijl hij op de boot ging van Sierra Leone naar Liberia. Dat is niet gebeurd, dus daar zijn geen beelden van. Maar daar wilden ze toch een item over maken. Ja, je bent een journaal, je hebt beelden nodig. Toen hebben ze toch die keuze gemaakt over bij gebrek aan echte beelden gaan we dan die AI-beelden gebruiken van Videoland, die daar een item over hadden gemaakt eerder. En nu zeggen ze van wij als journaal moeten echt garanderen dat mensen naar echte dingen kijken. En dan kunnen we echt niet met door technologie gecreëerde beelden aankomen zetten. Dus dat is een interessante reflectie.
0: Ja, ik denk dat dat wel een goede keuze is. Iemand in het artikel die zegt of het 8 uur journaal is de hoogmis van het nieuws. Dan moet je geen AI-beeld. Dat moet kloppen wat daar te zien is.
1: Zo is dat.
0: Daar ben je mee eens.
1: Ben ik het mee eens? En daar ben ik mee eens. Ja.
0: Ja, maar goed, het zou natuurlijk wel kunnen met AI dat er in de toekomst vaker wel beeld wordt aangeboden wat niet echt is. En soms zie je zelfs het verschil niet meer.
1: Nou, dat is het fascinerende. Ik zat heel toevallig deze week een beetje te klooien met nieuwe technologie. En met een paar hele simpele kliks heb je een programmaatje geïnstalleerd. En als jij dan jouw video naar iemand anders stuurt, hè, in Zoom, in Teams, wat we natuurlijk heel vaak doen als we thuis werken. En dit is software, dat jouw beeld wat jij het stuurt naar iemand anders, hè, in Teams of in Zoom, dat je in dat beeld het hoofd kan vervangen met een plaatje van iemand anders. En verder ziet alles er helemaal echt als video uit. Dus jij bent het gewoon in jouw kamer met jouw lichaam. Ja. Maar het hoofd is van iemand anders. En het praten ziet er allemaal ongelooflijk echt uit. Dus dit is
0: horror,
1: wel iets wat heel actueel is.
0: Ja, verschrikkelijk. Goed, laten we snel naar de muziek gaan. Kunnen we iets voor je draaien?
1: Ja, heel zeker. Ik hoop volgende week een nieuw land te kunnen bezoeken. Afghanistan. Dus we hebben traditionele muziek, prachtige traditionele muziek uitgezocht van Laila Jan.
0: Gaan we doen. Veel succes daar. Veel plezier. Ik hoop dat dat kan in Afghanistan. En een mooie reis. Farid Tabaki. Mooie dag sowieso. Nu.
1: Jij ook.

keuze van ontbijtgast Farid Tabarki, Hesperion 21 onder leiding van Georgi Savai met Laila Jan, Afghaanse muziek. Van Afghanistan, kleine stap, voor ons althans, naar Finland, Sibelius.

0: was Christian Tetzlaff op de viool bij het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Nicholas Collen met serenade voor violen orkest nummer 2 van John Sibelius. Fins Radio Symfonieorkest. Het is in Helsinki 16 graden en het regent. Dus kijk hoe wat voor weer het bij ons is na het nieuws. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. Ze werden uitgebuit in België en Duitsland, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, waar de NOS over bericht. Het gaat ook om minderjarigen, zien de onderzoekers.
1: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
0: Het Centrum Kinderhandel kwam de slachtoffers op het spoor na meldingen uit een instelling waar meisjes werden opgehaald in auto's met Duitse kentekens. Het minderheidskabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen aan te passen. Dat bleek vannacht aan het einde van het Kamerdebat over die plannen. Meerdere oppositiepartijen willen de gevolgen voor de agrarische sector verzachten. Maar landbouwminister Van Essen vindt dat niet verstandig.
2: Dit pakket telt op tot het doel wat we hebben. En daar, ik sta hier overtuigd te vertellen dat dat zo is. Maar op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor.
0: Oppositiepartij Pro steunt de stikstofplannen, waardoor er een meerderheid in de Kamer is. Maar Pro wil niet dat de plannen worden afgezwakt. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht getroffen door een golf van Russische raketaanvallen en droneaanvallen. Daarbij zijn zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, melden de autoriteiten in Oekraïne. Een lokale journalist spreekt bij de BBC van een erg moeilijke nacht voor de inwoners van Kiev.
3: Around 20 to 30 ballistic missiles and Zircon hypersonic cruise missiles have struck the city. And it's been a very, very loud and difficult night for residents of Kiev.
0: In de Oekraïnse hoofdstad zijn flatgebouwen geraakt en in brand gevlogen. Inwoners schuilden urenlang in metrostations. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft er een bijzondere ruimte bij. Een mini-concertzaal. In het zaaltje kunnen jonge patiënten kijken naar live optredens en zelf muziek maken. Zo bericht Hart van Nederland. Want volgens een van de betrokken kinderartsen is dat goed voor zieke kinderen.
4: We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek wat voor effect muziek heeft op ons brein, hè, dat het stress reduceert, dat we kunnen ontspannen, dat we soms op een andere manier dus expressie kunnen geven aan emoties. En dat alles bij elkaar maakte dat we samen met Ziggo Dome hebben bedacht dat hier ook een Ziggo Dome moest komen.
0: Leuk. Ja, in de mini-concertzaal in het kinderziekenhuis zijn behalve live optredens ook streams te zien van concerten uit andere zalen. Dan Niels Erkens met verkeer en dus dat weer.
5: Ja, vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanaf het eind van de ochtend valt er ook wat regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Dan het verkeer. De ANWB meldt ruim 270 kilometer aan file. Het is drukker dan op een gemiddelde donderdag. Dat komt onder andere door werkzaamheden. En daardoor heb je op dit moment ook weer de meeste vertraging op de A4. Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 26 kilometer. Bijna 40 minuten. Minuten tijdverlies en dat komt door de werkzaamheden op de A44.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Twee valsjes van Chopin. Chopin door Nino Kvetadze was dat. Mijn laptoptuin die wordt wat oud. En als ik hem opstart, dan staat de klok staat niet gelijk. Dan is het nog een paar uur.
1: Je loopt eerder. Voor, oh, achter.
0: Nee, achter.
1: Oh, een paar uur.
0: Dan denk ik soms dat ik een paar uur extra, als het ware, in een dag heb. Dat is heel, heel prettig.
1: Ja, gewonnen tijd. Dus.
0: Ja, maar nu weet ik dat het toch echt 7:41 is. Dat betekent dat we bijna aan de kranten toe zijn. Na dit Italiaanse boeketje.

0: Dat waren een werkje van Andrea Falconieri en dit was van Francesca Campana e Gia Rotolo Strale. Luisteraars van Panorama Zondag denken misschien, hey, heb ik dat zondag gehoord? Dat klopt, Luciana Mancini bij L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploehaar. Nu is het 7:15. En daar zijn ze, hoor, die kranten, gelezen door Nicoline de Waal. En Niels begint met het overzicht.
1: Het grote stembiljet verdwijnt definitief, meldt het AD. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren. Ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. We moeten signalen serieus nemen, zegt minister Heerma van Binnenlandse Zaken.
0: Op het nieuwe stembiljet moeten twee vakjes worden ingekleurd. Eén vakje voor de partij, een tweede voor de kandidaat. Het kleine stembiljet is al een aantal keren getest. Stembureau-medewerkers en kiezers zijn enthousiast. Bij de Europese verkiezingen van 2029 moet het kleine biljet in het stemhokje liggen.
1: De Telegraaf schrijft over de plannen van minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat om de tussentijdse toets bij rijopleidingen verplicht te maken. Het proefexamen moet ervoor zorgen dat leerlingen beter voorbereid aan hun praktijkexamen beginnen. Maar de rijschoolbranche vreest hogere kosten voor de kandidaten.
0: Ja, wij vinden de verplichting van die tussentijdse toets onnodig, zegt de voorzitter van de Vereniging voor Rijscholen in de krant. Bij mindere kandidaten kunnen we als instructeurs zelf wel inschatten dat zij zo'n toets kunnen gebruiken. Hij ziet meer heil in de komst van een onafhankelijke inspectie.
1: Honderden leerlingen in het speciaal onderwijs hebben door code rood nog geen diploma, schrijft Trouw. Door het weeralarm eind vorige week zijn honderden mondelinge examens afgelast. Zo'n 600 leerlingen kunnen daardoor pas aan het eind van de zomer hun diploma halen.
0: De gedupeerde leerlingen balen enorm. Ze hadden graag een feestje gevierd, net als alle andere geslaagden. De directeur van een van de scholen snapt die frustratie, maar, zo zegt hij, er is ons verzekerd dat deze vertraging geen gevolgen mag hebben voor de vervolgopleiding. Dat kan en mag niet gebeuren.
1: Ik ben 55 jaar lang weggestopt. Dat zegt Gert-Jan Markman in de Volkskrant. Hij is een van de duizenden afstandskinderen die jarenlang met vragen over hun afkomst leefden. Vandaag biedt het kabinet excuses aan voor de druk op ongehuwde, vaak minderjarige moeders om hun baby af te staan.
0: Gert-Jan Markman werd geboren in een achterafkamertje in het ziekenhuis. Hij werd meteen weggehaald. Zijn moeder wist niet of hij een jongen of een meisje was. Na 20 jaar hebben ze elkaar teruggevonden. Ze gaan vandaag samen naar Den Haag om de excuses van het kabinet te horen. Er zullen veel emoties zijn, zegt Markman.
1: En in NRC een afscheidsinterview met Ted Branson. De creatief directeur van het Nationale Ballet neemt na 23 jaar afscheid. Niet omdat hij wil, maar omdat hij moet. Een werknemer van een rijksgesubsidieerde instelling moet op zijn 67ste met pensioen. Het voelde alsof ik werd weggestuurd, zegt Branson in de krant.
0: Choreograaf Hans van Manen noemde hem de beste artistiek directeur die het Nationale Ballet ooit heeft gehad. De grootste verandering waar Branson voor gezorgd heeft is de openheid binnen het gezelschap. Dat we elkaar kunnen aanspreken, kritiek leveren zonder dat het meteen oorlog is. Aldus Branson in dat afscheidsinterview in NRC.

0: Een intermezzo uit Midsummer Night's Dream, muziek van Felix Mendelssohn. Rotterdam Philharmonisch hoorde je onder leiding van Jeffrey Tate. We hadden het net over Ted Brandsen in het krantoverzicht. Ik zit ineens te denken, Ted was niet zo lang geleden ook de gast in Panorama Zondag.
1: Ja.
0: Misschien een mooie om die te herhalen.
1: Dat was een hele mooie aflevering, ja. Zeker het luisteren waard.
0: Ja, oké. Ik herhaal de crypto, dat is ook iets over herhalen gesproken. De crypto, een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm. Dat is de omschrijving. Als je meedoet, maak je kans op het album, debuutalbum van de jonge Amerikaanse violist Mecklen Leipang en pianist Nigel Yandel. En om een idee te geven van, ja, waar strijd ik nou eigenlijk voor? Als je dat je afvraagt bij die crypto. Nou, dit staat onder andere op het album. Je hoort de muziek al. Vertel ik je ook in de tussentijd nog even dat we na achter het gaan hebben over bosbranden in Austerlitz. Nee, wacht even. Over het voorkomen van bosbranden in Austerlitz. En dat nemen ze daar heel serieus. De koning komt vandaag kijken hoe ze dat doen. Dat hoor je rond 7:15. En het is donderdag, dus Ab Zacht heeft een fijne film. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Nou, mijn geluid lijkt niet te werken.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: En landen zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. Dan door naar Frankrijk, want daar zijn stevige bosbranden. Dat is in het zuiden van Frankrijk. Volgens de lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen die zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. En vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook al grote natuurbranden. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid.

0: De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt door Rusland. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Volgens Oekraïne zijn er woongebouwen geraakt. Er zijn zeker 10 doden en tientallen gewonden, onder wie kinderen. Bij één flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-2 achterstand tegen Senegal om te buigen naar 2-2. Uiteindelijk werd het ook nog 3-2 in de verlenging. In grote steden werd daarom massaal feest gevierd, ook in Gent.
1: Hebben we verdiend gewonnen of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Ook Engeland en de VS plaatsten zich. Engeland won moeizaam met 2-1 van Congo. En de VS had geen moeite met Bosnië-Herzegovina 2-0. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking, mogelijk wat regen. Vanmiddag 20 tot 23 graden en droog. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Gisteren kwam het gesprek op het terras op schoolmusicals. Zij zaten er middenin. Voor mij is het alweer een tijdje geleden. Maar ik voelde de opwinding weer en de stress. Het repeteren na school met de muziekdocent, de kostuums, het verven van de decors, het regelen van requisieten. En dan je kind te zien als dat doek opgaat. Einde van een tijdperk. Op naar de nieuwe.

was uit de kleine tragedieën van Alfred Schnittke. Egyptische nachten waren dit. Nou, even gecheckt. Cairo, 27 graden. Nu, dat was met het nachtje weer wel. Je hoort het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Vladimir Jurovsky. Het is 2 juli vandaag. Ik zei al in die vorige uur dat het kabinet te druk heeft op het ogenblik. Vandaag wordt er ook weer van alles besproken. Zo biedt het kabinet excuses aan afstandsmoeders. Tussen 56 en 1984 moesten duizenden ongehuwde moeders hun kind afstaan onder druk van bijvoorbeeld familie of kerk. Ook de staat speelde daarin vaak een rol. Het is de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. De Kamer debatteert onder meer nog over de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen van zorgaanbieder Expert Care. Park Sonsbeek in Arnhem, dat staat weer vol met beelden. 100 dagen lang laten 18 kunstenaars van over de hele wereld hun kunstwerken zien. En dat gaat waarschijnlijk daar alle perken te buiten. Sail Harlingen begint. Tijdens het evenement komen tientallen historische zeilschepen van over de hele wereld naar Friesland. En een goede voorbereiding voor een natuurbrand is belangrijk, om dat te voorkomen natuurlijk. In Austerlitz nemen ze dat heel serieus. En de koning komt vandaag kijken hoe ze dat daar doen. Dat hoor je om 8:15. En verder rond 9:15 een fijne filmtip van de Abzacht. En een crypto uiteraard hebben wij ook. Een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm. Welkom terug bij De Ochtend. MUZIEK.

Een sonate voor toetsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach was dat, gespeeld door Dejan Lazic. We gaan het straks over Austerlitz hebben. 1860 inwoners daar. Ik denk dat dat ongeveer zo groot is als Berrydale het Don.

0: Het ligt aan de kust, dat Berrydale. Ik dacht in de Lake District of zo, maar ergens aan de Schotse kust, zeg jij?
1: Ja, zeker aan de Schotse kust, aan zee. Ja.
0: Compositie van Erland Cooper, gespeeld door Jesse Gilliam en het ensemble wat daarbij hoort. 16 over 8. De ergste hitte is het land wel uit, maar de droogte niet. In een groot deel van Nederland geldt dan ook nog altijd een verhoogd risico op bosbranden. In het Utrechtse dorp Austerlitz wachten ze niet af tot het misgaat. Inwoners namen zelf het initiatief om hun dorpsgenoten te informeren en een vluchtplan te ontwikkelen. En vandaag komt koning Willem-Alexander kijken hoe ze dat doen en hebben gedaan. Ik ga erover praten met Judith de Graaf, lid van de bosbrandwerkgroep Austerlitz. Judith, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het weer zit wel mee wat dat bezoek betreft. Maar tegelijkertijd is dat ook wel... Het is inderdaad warm, droog nog steeds ook.
2: Klopt, inderdaad. En wat u al aangaf, nog steeds fase 2.
0: Ja.
2: Ook hier in regio Utrecht.
0: Ja, ja.
2: Dus we blijven alert.
0: Precies. Wat was het moment dat jullie daar in Austerlitz dachten, we moeten zelf in actie komen?
2: Ja, dat is al eigenlijk een aantal jaren geleden gestart. Mm-hmm. Dus we hebben in 2018 en 2019 een aantal hele droge zomers achter elkaar gehad. En toen in 2019 Staatsbosbeheer eigenlijk haar beleid wijzigde om het snoeiafval te laten liggen in verband met de biodiversiteit, namen ook eigenlijk onze zorgen toe. En ook van onze belangenvereniging Austerlitz Belang. Vooral ook omdat wij eigenlijk maar één weg hebben die door het dorp heen loopt, wat tevens ook onze vluchtweg is. En dan ga je nadenken van, god, wat zou er gebeuren ten tijde van een bosbrand?
0: Ja.
2: Dus die zorgen die namen toe. En dat heeft er eigenlijk in 2023 toe geleid dat de gemeente Zeist in samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht, Staatsbosbeheer, maar ook het Utrechtse landschap, een bijeenkomst heeft georganiseerd waar zo'n 60 bewoners op zijn afgekomen.
0: Ja, en wat is daar uitgekomen? Wat hebben jullie in die 3 jaar nou bereikt? Het meest concrete dat je zegt, daar ben ik echt heel tevreden over.
2: Er zijn meerdere dingen bereikt, maar ik denk dat aan de basis ons vluchtplan ligt. Wij noemen dat het ABBA-plan, Austerlitz Bosbrand Bewoners Alert. En dat is eigenlijk een, we moeten het zien als een noodscenario gebaseerd op zelfredzaamheid. En dat is eigenlijk de basis geweest van alles wat er nu staat. Want naar aanleiding daarvan zijn er een x-aantal materialen ontwikkeld. Dan moet u denken aan een vluchtkaart in de vorm van een meterkastkaart. Die huis aan huis is verspreid aan alle dorpsgenoten. En tevens een persoonlijk vluchtplan. We hebben hele mooie instructievideo's gemaakt om ook mensen zaken te laten zien. Ja. Van, zorg dat je vluchttas klaar hebt staan, et cetera.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat zijn onder andere materialen die we hebben ontworpen. Maar ja, eigenlijk gaat het nog veel verder.
0: Gaat het ook zo ver dat je samen de brand te lijf gaat? Of laat je dat echt aan de brandweer over?
2: Nee, er is wel echt een duidelijke scheiding tussen wat wij doen als bosbrandwerkgroep en wat de hulpdiensten doen. En we willen ook vooral niet op elkaar stoel gaan zitten.
0: Nee. Het is een, ik zei het al, 1860 inwoners. Het is te overzien. Het is niet heel erg groot. Betekent dat de gemeenschapszin sowieso heel groot is in Austerlitz?
2: Ja, op zich kenmerkt het dorp zich wel. Ook een stukje zelfredzaamheid. Hè? Mm-hmm. Als het niet voor ons geregeld wordt,
0: dan
2: regelen we het wel zelf.
0: Ja.
2: Dat zie je op verschillende burgerinitiatieven. Dan heb ik het over Austerlitz Zorg. Dat is ook zo'n mooi en uniek concept. Maar ook ons eigen dorpscafé, wat met name gerund wordt door vrijwilligers. We proberen altijd ergens op in te springen als het nog niet voor ons geregeld is. Dat is wel een beetje de mentaliteit. En het is gewoon ook een heel nuchter dorp.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag of dat vluchtplan wat jullie hebben bedacht, of dat ook in andere dorpen zou werken. Wat zou je de koning mee willen geven vandaag?
2: We hebben meerdere boodschappen voor de koning. Ja. Maar we denken zeker in het kader ook van klimaatverandering, dat het heel erg belangrijk is om meer aandacht te besteden aan het onderdeel educatie. Meer informatie verstrekken, maar ook normalisatie rondom dit thema, hè, van bosbranden, maar ook bosbrandpreventie. Hè. Wat kun je nou zelf doen? Begin er ook vroeg mee op scholen bijvoorbeeld. Hè. Maak mensen attent, niet alleen in bosrijke gebieden, maar ook juist in de grote steden, want dat zijn ook onze recreanten uiteindelijk.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En er is gewoon nog niet heel veel bekend rondom dit thema. Dus als hij alleen al zijn expertise en ervaring kan gaan inzetten die hij heeft op het gebied van watermanagement.
0: Kijk,
2: dan gaan we er echt wel komen.
0: Precies, want door de klimaatverandering gaan dat aantal bosbranden gaat natuurlijk toenemen. Dat kan niet anders. Dank, Judith.
2: Dat vrezen wij. Ja, hartelijk dank.
0: Hartelijk dank en een mooie dag vandaag met dat bezoek van de koning aan Austerlitz.

0: Weer aan Opert Porteño, de zomer uit de vierjarige tijden van Buenos Aires. Astor Piazzolla, Guidon Kremer en zijn Cremonata Baltica. Ach, dat kun je niet vaak genoeg horen. Afgelopen zondag hebben we het volgens mij ook nog gedraaid. Panorama zondag.
1: Te veel Piazzolla kan niet.
0: Nee,
1: zo
0: vind
1: is
0: ik ook.
1: Het.
0: Heel goed. Trouwens, opmerking van Sanne in de app. Die reageert nog even op dat gesprek net over Austerlitz. Ze zegt, ja, goed initiatief. Ik zou de aanpak alleen eerder samenredzaamheid noemen dan zelfredzaamheid. Veel mooier. In een collectief zijn we veel meer dan de optelsom van dezelfde individuen. Ik vind het mooi. We geven het door. Dank. Nog even de crypto van deze donderdag. Een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm is de omschrijving. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om te reageren. Kan je zeggen dat Inside Out niet het goede antwoord is?

0: Liongas was dat uit de werken voor kinder- en vrouwenkoor van Bella Bartok. 8:50. Het nieuws. 3% van alle asielzoekers in de Nederlandse opvang werd vorig jaar verdacht van een misdrijf. Zo blijkt volgens RTL Nieuws uit nieuwe cijfers van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie. De onderzoekers benadrukken dat het om een kleine groep asielzoekers gaat.
1: Wat voor ons opvallend is, is dat eigenlijk keer op keer bevestigd wordt dat het maar een kleine minderheid is die wordt verdacht van een misdrijf. Wellicht kleiner dan je zou verwachten op basis van de berichtgeving, want er zijn natuurlijk ook veel heftige dingen in het nieuws geweest.
0: Volgens de onderzoekers worden vooral alleenstaande minderjarige asielzoekers vaker verdacht van een misdrijf. Ze pleiten voor betere hulp en begeleiding voor hen. Nederlandse kinderen en jongeren worden vaker dan tot nu toe werd gedacht seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat staat in nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Het gaat vaak om meisjes en jonge vrouwen die in de prostitutie worden gezogen.
2: Soms gaan jongeren zelf de grens over, omdat iemand bijvoorbeeld in Antwerpen zegt van tegen een meisje dat in een instelling woont van kom naar mij toe, als je weg wil lopen, je mag bij mij overnachten. Het zijn ook meisjes en jongens die in Nederland worden uitgebuit door bijvoorbeeld wat veel mensen kennen als een loverboy.
0: Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel zegt in het Radio 1 Journaal dat er maar weinig zicht is op die groep slachtoffers. Daarom is actie nodig. Voor het eerst in 3 jaar tijd daalt het aantal hypotheekaanvragen. Zo merkt bemiddelaar De Hypotheker. Het gaat vooral om aanvragen voor verbouwing of verduurzaming. De hypotheekbemiddelaar spreekt bij BNR van een omslag op de markt die veroorzaakt wordt door een aantal ontwikkelingen.
3: Dat heeft te maken met het woningaanbod. Dat heeft te maken met toch wat onzekere economische tijden. Maar vooral ook een licht stijgende rente de afgelopen periode. En die combinatie zorgt ervoor dat het iets gedaald is. Niet heel veel, maar het is wel iets gedaald.
0: Ook ABN AMRO ziet dat de huizenmarkt aan het afkoelen is. Volgens de bank komt dat onder meer doordat de rente hoger is dan een tijd geleden. In Amsterdam opent vandaag een tentoonstelling over de Canal Parade. De botenparade op de jaarlijkse Pride bestaat namelijk 30 jaar. Foto's en persoonlijke verhalen laten zien dat de Pride feest, protest en cultureel erfgoed is. Oud-Pride-directeur Hemelaar kijkt met trots terug op wat er is bereikt in die 30 jaar.
4: Dat zoveel mensen iedere keer denken, we gaan het doen, we gaan toch weer een boot organiseren. Het is nog altijd nodig. De grootste overwinning, ook al vindt lang niet iedereen dat, dat het meer breder is dan 3 homomannen die het heel leuk vinden om een feestje op de grachten te organiseren.
0: De tentoonstelling Liefde op de Grachten is tot eind september te zien in het Grachtenmuseum in Amsterdam, zo meldt NH Nieuws. Dan Niels Erkens met weer en verkeer.
5: Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanaf het eind van de ochtend valt er af en toe regen. Later vanmiddag wordt het weer droog, het is dan 20 tot 24 graden. Op de weg nu iets meer dan 400 kilometer aan file. Het is drukker dan op een gemiddelde donderdag. Komt door ongelukken en werkzaamheden, zegt de ANWB. Meeste vertraging nu opnieuw op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 26 kilometer, dat kost je nu 40 minuten extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

lekker. Katja Bunyatishvili was dat op de piano bij de Academy of St. Martin in the Fields met het derde deel uit het 20ste pianoconcert van Mozart. Dit is muziek voor Carl Sylve Steven. Muziek uit de film Moss en Freud, waarover Ab Zachtie zo meer gaat vertellen.

0: minimalistische muziek van Carl Silversteven, Zweedse componist voor de film Mos en Freud. Ja, donderdag 8:15, tijd voor een filmtip van Ab Zacht. En vandaag is dat Mos en Freud, een biografische film over de vriendschap tussen model Kate Moss en schilder Lucian Freud. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat is dat voor vriendschap die tussen die twee ontstaat?
1: Ja, nou, dat is een waar gebeurd verhaal, zeg ik meteen. Mm-hmm. En het is natuurlijk een paar apart, hè, die twee. Kate Moss was de meest gefotografeerde vrouw, dikke 30 jaar geleden. Ja. En Freud was een gerespecteerd schilder. Bovendien is er ongeveer 50 jaar leeftijdsverschil, mm-hmm, tussen de twee. Maar Moss die had in een interview te kennen gegeven: ja, ik bewonder eigenlijk wel zijn werk en misschien wil ik wel eens door hem geportretteerd worden. De dochter van Freud die las dat en die heeft de twee met elkaar in contact gebracht. En dat ging wel onder strenge voorwaarden, want het waren twee verschillende werelden die, ja, elkaar ontmoeten. Mm-hmm. Freud was echt een man van afspraak is afspraak. Dus als jij om 7:00 moet komen, dan ben je er ook. Ja. Moss kwam uit een hele ander milieu, waardoor ze kon freewheelen. Hè. Ze was ook berucht om drank- en drugsgebruik in die tijd.
0: Feesten, ja.
1: Dus dat ging in het begin een beetje stroef, maar gaandeweg, en daar gaat die film over, ontstaat er toch een soort band tussen die twee. En dat gaat natuurlijk ook hoe beiden tegen het leven aankijken. Mm-hmm. En dat, daardoor is die film toch wel erg fascinerend.
0: Ja, het is met Derek Jacobi, zag ik ook.
1: Juist, ja, nou, die heeft vaker schilders gespeeld, hè? Francis Bacon bijvoorbeeld.
0: Ja, precies, ja.
1: En dat was weer een tijdgenoot van Freud, dus zo komt alles bij elkaar.
0: Ja, wat leuk.
1: Maar goed, de actrice die Kate Moss moest spelen had natuurlijk een veel moeilijke rol. Mm-hmm. Want ja, iedereen heeft toch wel een soort beeld van deze vrouw, die overigens zoveel mogelijk haar privéleven afschermde. Dus het is toch heel bijzonder dat zij toestemming gaf om deze film te maken.
0: Ja.
1: De regisseur heeft een heel beleefd briefje naar haar moeten sturen en gezegd van: vind je het goed dat wij dit gaan navertellen? En ja, zij stond daar voor open, heeft ook zelf de film mede geproduceerd. Mm. Dus dan weet je ook al dat ze een vinger in de pap heeft. Hè? En dan,
0: precies,
1: is de volgende vraag natuurlijk: wat is er wel en niet verteld?
0: Ja, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik zou hem zo kunnen stellen.
1: Ja, die heb ik mezelf ook gesteld. En kijk, het drugsgebruik van haar wordt een beetje weggemoffeld.
0: Ja.
1: Maar er gebeurt nog iets, want dat schilderen duurde een paar jaar. Hè? Het is niet zo even een paar weken, nee. En het werd ook een naaktportret. Het is een heel expliciete afbeelding geworden. Maar in die tijd werd ze ook zwanger. Ze had een relatie met een journalist-fotograaf.
0: Mm.
1: En eigenlijk wilde ze wat serieuzer in het leven gaan staan. Ze kreeg verantwoordelijkheden. En daar heeft Freud, de kleinzoon van Sigmund, die zal zo'n grootvader hebben, die heeft haar toch een beetje gestuurd in de geest van: pas een beetje op je tellen, want je leven gaat nu een andere fase in. Dus dat is ook weer een van die bijzondere aspecten van deze film.
0: Ja, je ziet haar dus waarschijnlijk veranderen. Zie je hem ook veranderen?
1: Nee, dat is eigenlijk een beetje een punt van kritiek die ik heb. Want ik wil eigenlijk veel meer over hem te weten komen. En dat blijft een beetje aan de oppervlakte. Het is een humeurige man. Een man met de eigen leefwijze die opdringt. Maar voor de rest, ik had wel wat meer over zijn verleden willen weten. Maar dat zit niet in de film. Het is echt een afgebakende dubbele biografie.
0: Aha.
1: Dus het gaat om die periode dat die twee samenwerkten.
0: Mm-hmm.
1: Maar het smaakt naar meer, laat ik het zo maar formuleren.
0: Ja, en waar zou dat meer uit kunnen bestaan? Want ik bedoel, 25 jaar geleden speelde dit ongeveer. Dus dat het nu nog in de bioscoop terechtkomt, is op zich al mooi als onderwerp van de film. Maar hoe bedoel je, wat het smaakt naar meer?
1: Nou, ik wil meer over het verleden van Freud weten, bijvoorbeeld.
0: Right. Ja.
1: Over zijn de man is denk ik ook een losse biografie waard. Mm. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En dit is natuurlijk, je kan het een beetje als oppervlakkig beschouwen, maar toch heb ik toch wel met veel belangstelling naar dit aparte duo zitten kijken. En ja, Kate Moss blijft nog steeds een fenomeen, hè? Die naam die hoeft bijna geen toelichting.
0: Prachtig. Moss en Freud dus, te zien in de filmhuizen door heel Nederland. En dat wachten op die film over Freud alleen, dat moeten we dan maar even samen doen. Dankjewel, Ab. Fijne dag.
1: Jij ook.

0: Deeltje uit The Fairy Queen van Henry Purcell met Thomas Dunfort op de luit en zijn Jupiter-ensemble. Het is 9:05. Wow, hoogste tijd voor de crypto. Een dreun gehad langs de rode loper van een kinderfilm. Dat was de omschrijving vandaag. Er is veel op gereageerd. Dank daarvoor. Inside Out wordt genoemd Matties, Lady Gaga. Dat was het niet. Wat was het wel? Rini die schreef, goedemorgen. Na een dreun ziet men sterretjes. En die lopen natuurlijk ook over de rode loper bij een kinderfilm. Sterretjes, ja precies. Is de oplossing van de crypto misschien sterretjes zien? Dat is ie. Ja, Rini, treur niet. Dat betekent dat wij het album van Miklen, Leipang en Nigel Yandel naar jou opsturen. Veel plezier daarmee. Op naar het nieuws. Daarna gaat Ab Nieuwdorp hier verder met het klassieke. Nog iets leuks te melden daarover?
1: Ja, over sterren gesproken. Ze komen allemaal naar Nederland volgende week. Precies over de week, 9 juli. Dan begint het Wereldmuziekconcours Kerkrade. En daar heb ik vrijkaartjes voor om die sterren van dichtbij te kunnen zien.
0: Ja, oké, heel fijn. Goed, heel graag tot morgen. Teun, dankjewel voor de mooie muziek.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: En een fijne verjaardag.
2: Ja, dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: En jullie een mooie dag en heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app. Ster.
1: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, dat merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen die gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van de bank. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer dan nog, het is bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag dan breekt de zon door bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Is.

0: was gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
1: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. De eerste muziek in deze klassieke is van Felix Mendelssohn.

Orkest van Europa, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin, opende deze klassieke. Dinsdag, donderdag, woensdag, het zijn allemaal prachtige dagen. En dit is de klassieke van donderdag 2 juli. En we horen ook het tweede deel uit de Wijde Symfonie van Felix Mendelssohn. Ja, ik zit dan een beetje met mijn hoofd naar volgende week te kijken. Want ja, dan begint het in Kerkrade, dan barst het los. Het Wereldmuziekconcours over precies een week, donderdag 9 juli. En we hebben heel bijzondere vrijkaartjes te verloten in deze klassieke. Hoe dat zit en waarvoor precies, waarvoor allemaal kan ik misschien beter zeggen. En dat hoor je verderop in dit programma. Maar eerst wat Bach. Straks Johann Michael Bach, maar eerst Johann Sebastian Bach. Wereldmuziekconcours, blaasmuziek, in dit geval blazers op blokfluit. Marion Verbrugge onder andere en Midori Zeiler op viool. En Saskia Finkenham ook op blokfluit. Feestje.

Je hoorde het vierde Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach door de Academie voor Automuziek Berlin. En van Johann Sebastian nu naar een oudere familielid. Een oude familielid van de familie Bach, Johann Michael. Een tekst uit het Bijbelboek Job wordt ook onder andere in de Messiah gebruikt. Daar heet het I know that my Redeemer liveth. En inderdaad is dat Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Door het lijden heen, het blik op betere tijden. Niet alleen hopen, maar het zeker weten ook nog. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Uit het Bijbelboek Job, getoond zet in dit geval door Johann Michael Bach. En gezongen door Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar uitgezocht en aan de ketting geregen. Gisteren ging het om het lied Lyndon Lee van Ray Vaughan Williams, met daarin ook de regel The apple tree do lean down, down in Lyndon Lee.

Ja, ik dacht, wacht even totdat die appelboom verschijnt. Inderdaad, het eerste couplet uit Lyndon Lee. Dat was gisteren. De nieuwe schakel die komt van Herman Nijland uit Deventer. Hij schrijft Goedemorgen App. Gisteren Lyndon Lee, de appelboom die zich laag over je heen buigt. En meteen hoorde ik in mijn hoofd een andere appelboom klinken. Een Nederlandse ditmaal. Heel graag De Appelboom, gezongen door Wim Zonneveld. Oh, als in een droom bloeit de appelboom. En dan dat gevoel dat het nog maar net gisteren was dat de lentewind door het gras waaide. Dat je nog een spelend kind was, terwijl je intussen een heel leven al hebt geleefd. Dat is wat die boom doet. Hij bloeit elk voorjaar weer opnieuw, onveranderd. En juist daardoor meet hij precies hoezeer wij veranderd zijn. Ik ben nu ouder dan mijn vader was toen hij mij onder zijn appelboom optilde. En als ik dit lied hoor, ben ik weer even dat kind in het gras. Zonneveld zingt het alsof hij er zelf na staat te kijken. En Friso Wiegersma, die de mooiste Nederlandse liedteksten schreef voor zijn partner Wim Zonneveld, vond precies de juiste woorden.

Ik was nog een kind en de wereld was klein, zo mooi als die enkel voor kinderen kan zijn. Toen werd ik een man, een die wist wat hij wou, zo een die de wereld voorover zou. Nou ben ik wat ouder, loop in het gareel, je krijgt niet voor niets en je krijgt niet zoveel. Toch moet je vooruit, want de tijd gaat zo vlug,

Sonneveld zong De Appelboom. Ja, even waren we daar. En dat allemaal in deze kettingreactie. Zijn er meer appelbomen waar we de muzikale vruchten van willen plukken of nog even willen bewonderen terwijl ze in bloei staan? Zomaar de vraag die ik aan jou stel. Aan jou is de volgende schakel. Die gaan we morgen rond 9:30 laten horen in de kettingreactie. Dus wat mag er volgen op de appelboom van Sonneveld? Doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Midsummer Murders. Ja, die serie die maar door blijft gaan. Wat wonen er veel mensen daar in Midsummer? Veel mensen die ook dan weer het leven laten en de prachtige detective serie op blijven leveren. En dat spooky instrument, dat was de theremin allemaal in die muziek bij die serie, bij die Britse detective van Jim Parker.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Telemann, gespeeld door dat top-ensemble, top-koper-ensemble German Brass. En het mooie is, die waren ze dan in de opname, maar ze komen naar Nederland. German Brass gaat optreden tijdens het Wereldmuziekconcours Kerkrade. En dat doen ze in de concertserie. Een heerlijke, zeer smakelijke serie met alle toporkesten uit de wereld. Ik noem eventjes het Orchestre de la Garde Républicaine met een Franse avond. Een Italiaanse avond wordt verzorgd door de Banda del Esercito Italiano. We hebben een Nederlandse avond met de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Een Belgische avond met de Gidsen, de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. En nog veel meer. Dat allemaal in die concertserie van het Wereldmuziekconcours Kerkrade. En je weet het waarschijnlijk, we zijn op weg, ook hier in de klassieken, naar het Wereldmuziekconcours. Ik spreek elke week met belangrijke deelnemers daaraan. En het leuke is, nu komt het, voor die concertserie mag ik vrijkaartjes verloten. En niet zomaar vrijkaartjes, maar je mag zelf kiezen naar welk concert in die concertserie je wil. Nou, ik zou zeggen, dat is toch al heel veel redenen. Zijn er heel veel redenen om mee te loten. Wel heel belangrijk, als je daarvoor meeloot, je voor- en achternaam vermelden, je woonplaats en ook je e-mailadres. Dus voor- en achternaam, woonplaats en e-mailadres voor, ja, een soort carte blanche voor die concertserie van het WMC. En meeloten, doe dat voor 11 uur. Dan laat ik hier nog een ander orkest horen dat ik al genoemd heb. De Gidsen. Ze zullen onder andere ook muziek spelen van Hector Berlioz. En hier zijn ze te horen in zijn ouverture Le Carnaval Romain.

Over de Carnaval Romain van Hector Berlioz, gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, onder leiding van Norbert Nozy. En tegenwoordig heet ze de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Yves Segers. Zij spelen op 16 juli in de concertserie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat doen ze in de Roda Hal in Kerkrade. En onder andere doen ze dat met fantastische klarinetiste Annelien van Wouwen. Een prachtig programma ook. Ja, je zou dat kunnen kiezen. Je kan ook kiezen voor de German Night, Muziekkorps der Bundeswehr gaat optreden in de concertserie Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Enfin, heel veel fantastische internationale toporkesten op het Wereldmuziekconcours. Je mag je eigen concert uitkiezen, maar dan moet je wel meeloten. En dat kan tot 11 uur vanochtend hier voor die vrijkaartjes voor de concertserie van het WMC. Heel belangrijk als je meeloot via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Voor- en achternaam, woonplaats en je e-mailadres. Dan komt alles goed en de winnaars die krijgen dan in de loop van de middag bericht. Wij gaan gewoon lekker verder, want het is nog volop ochtend met de klassieken. Zometeen een stuk dat op deze dag voor het eerst weer klonk. Tot zo.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Van kerkjes in Zuid-Frankrijk tot grote concertpodia in Amsterdam en Londen. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen en Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten op een kerncentrale te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers! Aan tafel!
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Rad.
3: Dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox

0: 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, vandaag 2 juli, donderdag 2 juli. Een historische dag voor de Finnen. Want op exact deze datum, in het jaar 1900... ging een van de meest rebelse klassieke stukken ooit in première. Finlandia van Jean Sibelius. Destijds was het zo'n krachtig protest tegen de Russische bezetter dat de tsaar het stuk direct had verboden. De Finnen losten dat slim op. Ze speelden het stiekem onder de naam Warme Gevoelens bij de Finse Lente. Maar vandaag draai ik het gewoon onder de echte titel. Dit is pure passie uit het Hoge Noorden, Finlandia.

Finlandia van Jean Sibelius door het Helsinki Philharmonisch Orkest en koor onder leiding van Leif Zingerstam. En ik neem je verder mee op reis met een stuk dat zelf ook de wereld over is gereisd. Tot voorbij onze wereld eigenlijk, jawel. Begint allemaal in 1892. Dan stapt Antonín Dvořák op de boot naar New York om er directeur te worden van het conservatorium. Hij laat zijn geliefde bohemen achter zich. Zijn dorp, zijn duiven, zijn vertrouwde Europese locomotieven. Want Dvořák was een verwoed trainspotter en hij was ook nog duivenmelker naast componist. Het mooie is, in Amerika kon hij zich juist vergapen aan gloednieuwe modellen die hij thuis nooit had gezien. En zelfs aan de stoomschepen in de haven van New York. Een nieuwe wereld, ook voor een spoorliefhebber. En al die indrukken en het heimwee ook dat hij had naar Bohemen gooide hij in zijn 9e symfonie uit de nieuwe wereld. Je hoort het beroemde Largo met die weemoedige melodie op de althobo gespeeld. Klinkt als heimwee in zijn puurste vorm. Het werd later zelfs bewerkt tot een lied. Going Home, alsof het altijd een oud volkslied was geweest. En het slotdeel dendert voort met de energie van een man die een nieuwe wereld ontdekt. Je zou er inderdaad die stoomlocomotieven in terug kunnen horen. En in dat nieuwe, ja, dat reikte ook verder dan Dvořák ooit had gedacht. Want toen Neil Armstrong in 1969 naar de maan vloog, nam hij een opname van deze 9e symfonie mee. Muziek uit de nieuwe wereld die de allernieuwste werelden zou kunnen bereiken. Ik laat hem in zijn geheel horen in een gloedvolle uitvoering door het Concertgebouworkest onder leiding van Marius Jansons.

0: Wat een mooie opname van die negende verzucht Loes via de NPO Ruister-app. Ja, opname in handen van toonmeester Rob Heerschop. Live-opname 6 juni 2003 toespeelde het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons deze negende van Dvořák live in dat concertgebouw. Meer klassieken komen eraan.
1: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
2: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
1: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen doet dat op een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd en de vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal Stationtje, De Muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Een primeur.

0: en leven met dementie op dementie.nl.
1: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: NPO Klassiek. Avro Tros.

Scherzo uit de eerste orkestserenade van Johannes Brahms door het London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész. Ja, en na het London Symphony Orchestra nog even naar die stad afreizen, maar dan in 1792, het jaar dat Joseph Haydn gevierde ster is daar in het Londense muziekleven. Maar er is concurrentie, jawel, en nog wel uit eigen stal. Zijn voormalige leerling, Ignaz Pleyel, die aan de overkant van de stad optreedt en met zijn Sinfonia's Concertantus lovende recensies opstrijkt. Nou, dat laat Haydn niet op zich zitten. Op aandringen van zijn impresario, Salomon, schrijft hij er zelf een Sinfonia Concertante. Hij klaagt zelfs over vermoeide ogen van het vele werk, want hij heeft het in rap tempo gecomponeerd en met die compositie overtrof hij zijn oud-leerling glansrijk. Vier solisten treden hier in de schijnwerpers. Hobo, fagot, viool en cello. Elk met een eigen karakter. En dan weer samen in een speelsgesprek met elkaar, maar ook in gesprek met het orkest. En let ook op de finale, waarin de viool ineens een plechtige melodie gaat spelen, alsof er iets ernstig gaat gebeuren, waarna Haydn toch weer met een knipoog gewoon vrolijk verder danst. Een meester die zijn leerling nog één

even liet zien wie er nog steeds de baas was. En het is een heel mooie live-opname uit het archief van de Omroep. We horen Elisabeth Perry op viool, Liz Perry, Michael Müller, cello, Justine Gerritsen, hobo en Hajime Konoye, van God, allemaal leden van destijds nog de Radio Kamerfilharmonie onder leiding van hun vaste gastdirigent Frans Brugge.

Applaus tijdens de toen nog vrijdag van Vredenburg. Inmiddels het vrijdagconcert voor die fantastische muzici die de symfonieconcertanten speelden van Joseph Haydn voor hobo, fagot, viool, cello en orkest. Liz Perry, viool. Michael Müller, cello. Justine Gerritsen, hobo. En Hajime Konoe, fagot. Radio Kamer Philharmonie onder leiding van Frans Bruggen. En het leuke is, een van die solisten, Liz Perry, de staats ook concertmeester van de Radio Kamer Philharmonie, die is bezig met een prachtig project samen met andere topmuzici, Richard Wolff, altviool, Matthias Negele, cello en Linda Speulman, fluit. Ze zijn bezig met een heel mooie cd op te nemen die er niet komt zonder onze steun. Het is namelijk een voor de kunstproject, crowdfunding. En je krijgt er natuurlijk ook iets heel moois voor terug. Een nieuwe cd in de making. Ga daarvoor naar Voor de Kunst. En dan kan je zoeken op fluitkwartet. En wat komt erop? Muziek onder andere van pianist en componist Henry Kelder. En nog veel meer moois. Dus Voor de Kunst. En zoek er dan op fluitkwartet.

0: Muziek die tot introspectie roept. En het weer doet het hier ook in ieder geval in Hilversum. Regendruppels vallen langs de ramen naar beneden. En daarbij dan die muziek van Gabriel Fauré. Staat op het album van de week. En dit was Les Berceaux, een van zijn liederen. Maar dan in de versie voor viool en piano. Kirsten Leon, viool. En Jonathan Fornelle, piano. Op npoklassiek.nl vind je dat hele album.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek uitgevoerd op een instrument dat ja een beetje een kruising is tussen een orgel en een vleugel. Namelijk meer pedalen dan de normale, want het is een pedaalpiano waarop Roberto Proceda speelde. Met het Orchestra della Svizzera Italiana, onder leiding van Howard Shelley, zelf ook pianist. En Proceda speelde het scherzo uit het concert voor pedaalpiano en orkest van de Franse componist Charles Gounod.

prelude uit de tweede luitsuite van Johann Sebastian Bach, gespeeld op harp door Remy van Kesteren. En daarvoor muziek, jarenlang toch wel een klassieke hit, die combinatie van het Hilliard Ensemble en saxofonist Jan Garbarek. We hebben het over jaren 90, misschien begin 2000. Dat was een mooie combinatie in muziek van Cristóbal de Morales. We hoorden Parce Mihi Domine uit de Missa Pro Defunctis. Ja, dat allemaal redelijk rustige muziek. Nu mag je je best even schrap zetten, want de muziek die ik nu laat horen, ja, dat spat de energie vanaf meteen de eerste noot al vanaf. Overdure Colas Brugnon van Dimitri Kabalevski. Muziek over een houtsnijder uit de Bologne. Bourgogne, moet ik zeggen. Een gewone ambachtsman met een onverwoestbare levenslust die alles wat het leven hem toewerpt, de pest, oorlog, verlies, wegslaat met humor en een lach. En dat is allemaal te horen in die ouverture van Dimitri Kabalevski. Yes!

0: Hey, vraagt Rutger zich af via de NPO Luister-app. Was dit niet de tune van de klassieke quiz Harde Noten? Zou zomaar kunnen. Ja, ik heb ook een beetje tune-vibes bij deze muziek van Dimitri Kabalevski. Overdure Colas Brugnon, gespeeld door de BBC van de Monaco Orchestra onder een van Vasily Sinaisky. En op deze energieke muziek kwam Karin binnen met een Duitse begroeting.
1: Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Ga je ook veel Duitse muziek draaien?
1: Nou, dat weet ik niet, want dat is niet aan mij.
0: Oh,
1: natuurlijk,
0: ja,
1: vanmiddag.
0: Natuurlijk, donderdag.
1: Ik ben gisteren dus voor het eerst gaan sloeproeien van mijn leven.
0: Okay.
1: In zo'n enorme boot.
0: Ja.
1: En dan heb je één zo'n enorme paddle.
0: Ja.
1: Het was ontzettend leuk. Maar
0: en een enorme koelbox met rosé erin?
1: Nee hoor, nee? Niks van dat alles. Ah, gewoon sloep, doorroeien. Dus ik voel heel veel dingen in mijn lichaam. En ik denk, lekker als mensen dus gewoon de muziek kunnen uitzoeken. Ja. Dan ga ik er een beetje op ontspannen.
0: Proberen. Over dingen voelen. Je weet dat je een potlood in je haar hebt zitten.
1: Ja, ik was mijn elastiekje vergeten.
0: Maar goed, mensen die nu meekijken, die zien het ook. Laat het nog even erin. Karine heeft de potlood in haar. Dan meenoteert ze alle verzoekjes, denk ik.
1: Zeker,
0: zometeen,
1: ja, zo
0: in de muziekfabriek. Ja, we maken er wel weer wat moois van.
1: Heb je een luisterapp, hè?
0: NPO Luister-app inspreken, inderdaad. Ja. En dan gaan wij nog even rustig naar een rustig marsje luisteren uit de kleine suite van Trevor Duncan. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar klopt dat niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 kwamen om het leven, 14 raakten er gewond. De groep was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. De jongen is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer dan nog, bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Kom naar de tent.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt.

0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
1: Zou je een stukje willen draaien?
2: Het zou top zijn.
3: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, een hele goede middag. Op deze tweede middag van juli. Een donderdagmiddag. En dus is het hier in de Muziekfabriek verzoekmiddag. Zeg het me. Laat producer Veerle en mij weten. Wat wil je horen vanmiddag? Welke muziek zit er in je hoofd? Wat ligt er op je hart of op het puntje van je tong? Stuur het naar deze studio met de NPO Luister-app. Zoals ook Ronnie deed. Hij schrijft: ik vertrek morgen om 5:00 ochtends met de auto naar Spanje om familie op te zoeken. Heb je voor mij de Spanish Caprice van Frederick Curzon om vast in de stemming te komen?

het Tsjecho-Slovaaks radiosymfonieorkest Bratislava speelde de Capricante, de Spanish Caprice van Curzon, voor luisteraar Ronnie, die morgenochtend vroeg naar Spanje vertrekt. Ja, het is namelijk donderdag verzoekmiddag in de muziekfabriek, tot 2 uur uitsluitend verzoeken van luisteraars. Dat weet ook Ida. Zij stuurt met de NPO Luister-app het volgende. Graag wil ik een verzoek aanvragen voor mijn vriendin Esther. Beloofd is beloofd, Es. We kennen elkaar vanuit onze studententijd. Woonden allebei in Rotterdam-Zuid, toen dat nog niet bepaald de place to be was. Zij ging in die tijd altviool spelen. Zo stoer. En die klank. Helaas heeft ze haar strijkstok aan de wilgen gehangen. Maar ze zal zeker genieten van het altvioolconcert van Telemann. Als blokfluitist weet ik wat een geweldige en verrassende componist dat is.

van Ida. Voor haar vriendin Esther, je hoorde Antoine Tamestit op altviool bij de Academie für Alte Musik Berlin. Speelde twee delen uit het concert voor altviool en strijkorkest in G van Georg Philipp Telemann. Het is donderdag verzoekmiddag. Vergeet niet, je mag ook inspreken. Dat is helemaal niet moeilijk en hartstikke gezellig. Zoek de microfoon. Volgens mij rechtsonder in je NPO-luister-app. En hoor jezelf zometeen, wie weet wel, terug op ons onvermoeibare verzoekmiddag-antwoordapparaat. Hugo de Koning stuurt ondertussen een app. Wat dachten jullie van Benjamin Britten's Fishing Song? Muziek die niet veel te horen is. Misschien is iedereen wel leuk verrast door dit stuk. Net als ik toen ik het met kinderen ging zingen. Even een stukje tekst. If the sun's excessive heat makes our bodies swelter, to an osier hatch we get for a friendly shelter. Dus ja, als de extreme hitte van de zon ons te veel wordt, zoeken we onze toevlucht in een wilgenhaag. Vandaag misschien niet nodig, maar het past goed bij de temperaturen van de afgelopen tijd.

Fishing Song. Uit Friday Afternoons van Benjamin Britten. Je hoorde hier het New London's Children's Choir. Aangevraagd door Hugo de Koning. Wat een schatje van een lied inderdaad. Jenny schrijft, zou je Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot, gespeeld door Lavinia Meijer, op haar harp willen draaien? Ik hoorde deze uitvoering onlangs voor het eerst en vond het verrassend mooi. Een echte zomerhit.

0: Lavinia Meijer speelde Verdronken Vlinder op haar harp. Liedje van Boudewijn de Groot. En ja hoor, Huug, luisteraar Huug, hij staat op ons antwoordapparaat.
1: Beste Karin, ik rij nu van Amsterdam naar Dokkum om een hele mooie fototentoonstelling van de fotograaf André Meijerszonne naar de Remonstrantse Kerk in Dokkum te brengen. Onderwijl luister ik naar Radio 4. Wat hoort er nou bij een kerk? Zou ik zeggen koormuziek. Maar niet de klassieke koormuziek. Wil je voor mij draaien van Carl Jenkins? Adiemus heb ik via Sander Zwiep leren kennen. En ik vind het een fantastisch nummer.

0: Adiemus van Carl Jenkins, door het London Philharmonic Orchestra en Choir gezongen en uitgevoerd hier voor luisteraar Huug onderweg. Rij veilig.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het is bijna 00:30. Een half uur verzoekmiddag zit erop. Nog anderhalf te gaan. Even een blik in de NPO Luister-app. Oei, een prachtig verjaarsverzoek voor een tante die 90 wordt. Arvo Pärt koormuziek wordt door meerdere luisteraars aangevraagd. We gaan even passen en meten hier in de studio. Nu eerst deze app van Erwina. Een paar jaar geleden, schrijft ze, zijn we naar die Isle of Mull van de Hebriden geweest. Daar moest ik de afgelopen tijd vaak aan denken, want het is er heerlijk koel. Kun je voor mij de Hebriden van Mendelssohn draaien?

het Gewandhaus Orkester Leipzig speelde de Hebride, de ouverture van Felix Mendelssohn voor Erwina, die daar is geweest. Herman van Malden stuurt een mooi bericht via npoklassiek.nl/verzoek. Graag zou ik een verjaardagsverzoeknummer willen aanvragen voor Elisabeth van Malden. Julie Andrews Cherry Ripe. Elisabeth is jarenlang in de klassieke wereld actief geweest als concertpianiste, maar ze is met name docente geweest en speelde veel in kamermuziekverbanden. Wij willen haar als familie van harte feliciteren. Ze is een geliefde tante, nog zeer actief en vitaal, en op 4 juli wordt ze 90 jaar jong. En dat gaan we natuurlijk vieren. Naast haar muziekactiviteit is ze altijd heel betrokken bij de familie. Elke neef of nicht krijgt een belletje of kaartje met verjaardagen. Elisabeth, hoe deed en doe je dat toch allemaal? Ga zo door. We hopen dat er nog vele belletjes en feestjes volgen. Elisabeth kiest voor dit nummer. Ze hoopte dat de neven en nichten het zouden willen zingen, maar het schijnt best lastig te zijn. Vandaar dat we dit nu hier vandaag voor haar aanvragen. Cherry Ripe, gezongen door Julie Andrews.

Ach, ongelooflijk. Julie Andrews. Inderdaad, lijkt me lastig om met neven en nichten te zingen. Cherry Ripe speciaal voor Elisabeth van Malden. Alvast een hele fijne verjaardag gewenst. Helena stuurt op deze donderdag fysiekmiddag met de NPO Luister app naar deze studio. Vanmiddag, na mijn werk, ga ik voor het eerst in weken weer naar mijn vriend. Hij was op reis voor zijn werk. Erg veel zin om hem te zien. Misschien heb je een passend reuniemuziekje. Ja hoor. Dat hebben we wel lekker met z'n tweeën. En dus vier handen op één buik of vier handen op een piano.

Petite Suite van Claude Debussy. Gespeeld door Angelika Genova en Dimitrov Ljuben op piano. Vierhanden piano voor Helena, die haar vriend weer gaat zien. We blijven een beetje in de buurt van de Hebriden van net. Van Mendelssohn en Erwina. Want Elsbeth, die hebt Hakerin net terug uit Schotland. Wat een mooi land. Doe dus maar My Heart in the Highlands van Arvo Pärt.

voor Elsbeth, vers terug uit Schotland. My Heart's in the Highlands. Arvo Pärt, ik zie je ook meteen Romeinse dakterrassen vormen. Want dit zat natuurlijk ook in die film La Grande Bellezza. Echt een hele mooie rol speelt deze muziek, ook in die film. En deze is voor Ramon. Hij stuurt, mag ik de volière uit het carnaval der dieren van Saint-Saëns horen? Bij de drukvliegende meisjes in mijn tuin.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners, de andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van de flat. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar klopt dat niet. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Het Limburgse Gulpener bestaat al 200 jaar en was generaties lang een familiebedrijf. Het blijft wel als zelfstandig merk bestaan. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een livestream op TikTok. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Volgens persbureau AP gaat het om producten met kip en pittige kip van Reva Foods, een grote speler in allerlei soorten kant-en-klaar maaltijden. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt dan wel de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 tot 23 graden en dat komt door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groninger.

0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
1: Hey, Muziekfabriek.
2: Zou je een stukje willen draaien?
3: Het zou top zijn.
4: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en dat betekent tot 2 uur geen speellijst te bekennen in onze radiocomputers. Uitsluitend luisteraarsverzoeken. Van harte welkom. Wat leuk dat je luistert. En misschien heb je er nog één. Een liedje onder je arm. Kom dan maar door. Producer Veerle en ik, we zijn er klaar voor. Hopen we. Ik begin nu sowieso met Janneke. Die stuurt met de NPO Luister-app mijn terrasplanten. Slaken vandaag een zucht van verlichting. En ik stiekem ook. Om deze koelte en buitjes te vieren. Misschien een vrolijk stukje uit de Water Music van Händel. Wat dacht je van à la Hornpipe?

De à la Hornpipe uit de Water Music van Händel. Het is donderdag verzoekmiddag, dus zeg het maar, schrijf het op, spreek het in. Gebruik die NPO Luister-app waar hij voor bedoeld is. Laat weten wat je wil horen vanmiddag. Robert appt, wat mij betreft mag je alles van sopraan Lorraine Hunt Lieberson afspelen. Nou, producer Veerle heeft iets van haar gevonden. Inderdaad, wonderschoon gezongen. Gabrielle Fauré's Chanson de Mélisande.

Robert. Het is niet alles van sopraan Lorraine Hunt Lieberson, maar wel een waanzinnig visitekaartje. Ze zong hier Chanson de Mélisande van Fauré, deze beroemde Amerikaanse mezzosopraan. Jong overleden, zag ik. Tonke schrijft een bericht via de NPO Luister-app. Ik heb goede herinneringen aan het eindexamen van dirigent Carlo Balemans, die ons helaas onlangs is ontvallen. Het orkest was Harmonievereniging Cecilia uit Prinsenhagen. Er werd toen ook een instrumentale versie van de Drei Groschen-oper gespeeld. Lijkt me fijn om weer te horen.

die ballade. Vom angenehmen Leben uit de Dreigroschenoper van Kurt Weill, maar dan door die Atlantic Sinfonietta gespeeld. Een appje van Judith Cox. Dag Karin, ik hoorde net het stuk Voor Vier Handen van Debussy. Inderdaad, dat draaide ik een half uurtje of wat geleden voor Helena, die haar vriend weer ging zien. En Judith vervolgt haar bericht. Daardoor denk ik meteen aan de Dolly Suite van Fauré. Ook voor vier handen en heb ik veel gehoord in mijn familiekring.

Le Pas Espagnol uit de Dolly Suite van Fauré, gespeeld door Eric Lesage en Alexandre Tarot voor Judith Cox. John schrijft, ha, fijn, het is weer donderdag verzoekmiddag. Ik had gedacht aan de Estancia Suite van Alberto Ginastera. Bijvoorbeeld het langzame tweede deel, Danza del Trigo.

0: Danza del Trigo, oftewel de graandans uit Estancia van Alberto Ginastera, aangevraagd door John.
1: Ha, Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het lijkt 5 minuten geleden dat ik zei het is bijna 1:30. Maar het is ondertussen alweer bijna 1:30. En we gaan hun gezwinde spoed door om nog zoveel mogelijk verzoeken te draaien voor het 2 uur is. Guido die wil graag de Geschichten aus dem Wienerwald horen. Strauss. We werken eraan. En Ad wil graag de Beatles, maar dan klassiek horen. Oké. Maar eerst is er een heel mooi bericht van Claudia ingesproken op ons verzoekmiddag. Antwoordapparaat.
6: Goedemiddag, ik had een verzoek aan het concert van klassiek van Frédéric Chopin, het klassieke nummer van het eerste concert. Ik zou het heel erg leuk vinden, ik moest voor een paar dagen mijn lieve maatje hond Coco na bijna 16 jaar laten inslapen en ik ben daar zo verdrietig van en dat is mijn lievelingsconcert. Ik zou het fantastisch vinden als u deze kan draaien. Alvast heel erg bedankt en nog een fijne dag. Dag!

Yoondi Lee bij het Philharmonia Orchestra. Openingsdeel uit het pianoconcert nummer 1 van Frédéric Chopin voor luisteraar Claudia Moedig. Ingesproken, mooi ingesproken, je verdrietige bericht. Sterkte van ons Claudia hier uit de studio. Ad heeft ook een verzoek. De Beatles klassiek uitgevoerd zou mijn eerste wens zijn. Nou, producer Veerle heeft dit voor jou gevonden. Yesterday, gezongen door Wishful Singing.

Oh, toch. Wishful singing zong yesterday. Katja appt. Hoi Karin. Vandaag ben ik blij dat de temperaturen weer gedaald zijn. En dat ik weer naar mooie, langzame cello muziek kan luisteren. Wil je iets draaien van de nieuwe cd van Sophie Abraham? Bijvoorbeeld de titeltrack The Beauty in Between?

voor Katja, de Nederlands-Oostenrijkse celliste Sophie Abraham met haar nieuwe cd. En dit was de titeltrack daarvan, The Beauty in Between. Jacqueline mailt via npoklassiek.nl/verzoek. Daar kan je ook je berichten aan ons optypen. Een verzoek voor mijn kleinzoon Tycho, die vanavond zijn diploma op het stedelijk uitgereikt krijgt. Chapeau Tycho. Hij speelt ook heel aardig piano en schroomt niet om achter iedere openbare piano te kruipen. Zoals pas in Zagreb op het vliegveld na een dolle week na zijn examens. Mag ik voor hem iets van Einaudi aanvragen? Dat rampt tussen aanhalingstekens hij zo lekker weg. Ja, Jacqueline, wat dacht je van Fly? Wel toepasselijk, toch? Na je examens.

0: Fly. Ludovico Einaudi, aangevraagd voor Tycho, die zijn examenuitreiking heeft vanavond door oma Jacqueline. Een hele goede middag, Sander Swiep.
1: Ja, ik wens jou niets minder, Krien.
0: Wat, een hele goede middag?
1: Ja.
0: Oh ja, leuk. En ga je iets bijzonders draaien vandaag?
1: Nou, ik ben bijzonder blij met iemand in het bijzonder, Reza Namavar. Reza is een Nederlands componist en die man die weet alles van Vivaldi ook. Want die had ik heel veel tijd over. Heeft alle muziek van Vivaldi beluisterd en van een cijfer voorzien.
0: Dat is een levenswerk.
1: Dus je kan gewoon intypen van nou, RV, hè, van de Vivaldi-catalogus, nummertjes dus en zo. En dan zegt hij, nou, dit is een 8,5.
0: Echt?
1: Of ja, dit is een 6'tje. Helemaal beargumenteerd. Dus nou, daar...
0: Daar heb jij je voordeel mee gedaan.
1: Zeker.
0: Oeh, wat heerlijk. Oh, daar ben ik erg benieuwd naar.
1: Ik draai zo'n 8, als je het wil weten. Een 8.
0: Waarom
1: van
0: niet een 10? Of zijn er geen 10?
1: Nou, we hadden eerst de muziek en toen heb ik opgezocht wat het cijfer was bij de muziek. Dus het is een 8.
0: Oké.
1: Okay. Komen we goed weg.
0: Nou, dan kunnen we daarna nog op zoek naar de 10. Ja, ik eindig wel nog even met een verzoekje op deze donderdagverzoekmiddag. Dank weer voor alle fantastische berichten, voicemails, hele mooie muziek. En dit is van Guido Smeets. Hij schrijft graag het zomerse nummer Geschichten aus dem Wienerwald. Kunnen we wel gebruiken vandaag. Dag!

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn er ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Componist Reza Namavar had tijd over. Hij beoordeelde alles van Vivaldi. Alles. Over de volgende vrucht zei hij: solo's en klankkleuren zijn dé attractie in dit concert.
4: Maatwerk.
5: Eindcijfer een 8.
4: Met Sander Zwiep.
5: Maar oordeel zelf.

0: Gefeliciteerd, een 8. Dat cijfer krijgt Vivaldi van Reza Namavar voor dit Concerto Grosso, Concerto di Amsterdam, door Combattimento gespeeld onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Deze man heeft dus al die Vivaldi-stukken beoordeeld met een cijfertje. Over een niet nader te noemen ander stuk van de componist schrijft Reza: fantasieloos, saaie melodie, ingezakte begeleiding, alles humt maar door. Is dit de terreur van F majeur? Inspiratieloos, een 3. En er zitten prachtige pennenvruchten bij. Google eventjes op Reza Namavar, R-E-Z-A Namavar, Vivaldi.
1: De bestemming.
0: Het is donderdagmiddag, dus om 16:45 horen we wie die hoofdtelefoon wint. En je maakt nog steeds kans tot 16:45 aan toe. De hints voor de bestemming van vandaag zijn deze. Het Rond, Pleinkerk, Omroep Lekstroom. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Het Rond, dus niet het vierkant, Het Rond, Pleinkerk, Omroep Lekstroom.

Carafax blies een deel uit Le Boreade van Rameau, de Entrée de Poligny. De binnenkomst van de muze Polyhymnia. Over haar staat geschreven. Ze is de muze van de mimische kunst, de retoriek en gewijde liederen. Haar attributen zijn de scepter, mantel en sluier. Op afbeeldingen houdt ze vaak haar vinger in haar mond. Dat is ook niet zo fris. En haar elleboog, daarop rust een zuil. Dat lijkt me pijnlijk. Ze werd beschouwd als de uitvinder van de lier. Dat zullen ze leuk vinden in het Westland.

0: Doris Hoogscheid op cello, Frans van Rutte aan de piano en het tweede deel uit de cellosonate in A klein van Henriette Bosmans. Sander, dit stuk van Bosmans was mijn keuze voor de klassieke top 400 toen jullie met de stembus bij mij langskwamen. Steeds als ik dit hoor gaan mijn gedachten terug naar toen. Dankjewel, groeten van Marij van Spreeuwel uit Tilburg. Ja, dat was hartstikke gezellig, Marij. Heerlijke soep toen Hans Smit en ik bij je over de vloer mochten komen. En sterker nog mensen, Marij is een van de mensen die de handtekening zetten bij de oprichting van Hilversum 4 in 1975, denk ik. Dus ook van ons uit een hartelijk dankjewel. Daarvoor hoorde je muziek door Capella Amsterdam, Psalm 130, Zetting Zweelink, onder leiding van de dirigent die vandaag 65 wordt, Daniel Royes.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Hij vond het klimaat maar vochtig en koud. Het maakte hem regelmatig rillerig. En oh ja, Amsterdam was hem veel te lawaaiig. Maar voor de rest beschouwde hij Nederland als zijn tweede muzikale thuis. Waarbij zijn vriend Willem Mengelberg een groot pleitbezorger van zijn symfonieën werd. Ik heb het over de man die ooit werd gefotografeerd terwijl hij uitkeek over de oneindige, onpeilbare Zuiderzee. Gustav Mahler.

Mahler doorploegt het hele leven in die tweede symfonie en ook misschien wel wat er na het leven komt. De Auversteung, het scherzo eruit door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Wat een symfonie is dat. Toen ik nog het nachtprogramma presenteerde voor de dag, weet je wel, dan moest ik om 3 uur 's nachts weg thuis. Had ik een poosje die tweede symfonie in de cd-speler in de auto. En ik kan je zeggen, ook in de auto werkt dat als een trein.

Op 2 juli 1723 gingen deze klanken in première en Johann Sebastian Bach moest dus weten dat die muziek inmiddels over de hele wereld bij verdriet en bij blijdschap wordt uitgevoerd. Wol mir, dass ich Jesum habe uit kantate 147 door het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman, na een sonate van Scarlatti, zelfde geboortejaar als Bach, Vincent van Amsterdam speelde accordeon.

Leonard Bernstein's muziek voor West Side Story, Somewhere, ergens. Stel je voor dat die niet in New York, maar in Amsterdam was geweest. Die musical, die film, was dan opgenomen in Bos en Lommer misschien. Of Osdorp, Slotervaart. Ik ben benieuwd wat het meest sfeervol was geweest. Nadia Wijzenbeek, viool en het Nieuw Amsterdams klarinetkwartet. Op weg naar nog een uur maatwerk met de 5e symfonie van Beethoven, maar dan niet dat bekendste deel. Die andere delen zijn ook zeer de moeite waard. En klanken van Fauré, Korngold, Brahms en meer. Dit is nog de Amsterdamse symfonie van Topper.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest de man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. Later in de middag breekt de zon door. En morgen een mix van zon en wolken. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: NPO Klassiek.
6: Omroep Max.
7: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
8: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het residentieorkest speelde een serenade van Brahms. Ja, het zal je maar gebeuren. Pal op de stoep, vlak na zonsondergang, zo'n heel orkest voor je deur. Oorspronkelijk wijst een serenade, zo lees ik, op een Provençaals liefdeslied, 's avonds gezongen als een avondgroet aan de teerbeminde, bij voorkeur onder haar raam, lees ik in het woordenboek. Ja, dat moet je eens flikken in deze tijd van attentie, buurtpreventie.
1: De bestemming.
0: Er staat er bij nummer 23 een heel orkest in de tuin. Dat kan de bedoeling niet zijn. We zoeken een plaats in Nederland. Als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon. En de hints zijn Het Rond, Pleinkerk en Omroep Lekstroom. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Het Rond, Pleinkerk, Omroep Lekstroom.

En zo maken we deze week kennis met de bezielde vioolklank. Wat een geweldig geluid. Kirsten Lyon, viool, en Jonathan Fournel aan de piano. Met een nocturne uit Shylock van Gabriel Fauré. Op npoclassiek.nl kan je de rest van het album beluisteren.

0: Rian de Waal speelde Melodie de Kloek. Een pianoversie van Scambati van de muziek. Oorspronkelijk van Christoph Willibald Gluck. Geboren 2 juli 1714. Na de stem van René Fleming. Ze zong Gluck, das mir verblieb. Marietta's lied uit die tote stad van Korngold.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Partir, c'est mourir un peu. De laatste aflevering van de podcast De Vijfde van Beyoncé is nu te beluisteren. Wekelijks kregen wij duizenden vragen van luisteraars in binnen- en buitenland. Zo'n beetje. Veel te veel in elk geval om allemaal in de normale podcastaflevering te behandelen. Daarom vandaag een aflevering met alleen maar luisteraarsvragen. Francis van Broekhuizen en ik doen een poging om daar een zinnig antwoord op te geven. Van een jonge puber die zich afvraagt hoe hij zijn stem hoog kan houden. Tot het verschil tussen opera en operette. En alles daartussenin. De laatste Vijfde van Beyoncé vind je via NPO Luister en npoklassiek.nl/podcast. Dit is De Vijfde van Beethoven. En omdat wij deel 1 zo langzamerhand wel uit het hoofd kennen, beginnen we bij deel 2.

Nou, zo noodlottig loopt die vijfde symfonie helemaal niet af. Eerder victoriaans. Overwinning behaald door het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden met delen 2 tot en met 4 uit de vijfde van Beethoven. Morgenavond een concerttip vanaf 1:00 of 8:00 op een prachtige plek bij Wassenaar. Nachtgeluiden. Een concert in de natuur met muziek die je meevoert en op adem laat komen. Met mezzosopraan Karin Strobos, bassist Wilma de Visser, pianist Henry Kelder en op trompet André Heuvelman. Warm aanbevolen, kijk op heuvelmankelderdevisser.nl.

Kyrie uit de Sint-Jorismis van Herman Finkers door Holland Baroque en Capella Amsterdam onder leiding van de jarige maestro Daniel Royes. En daarvoor hoorde je A Gloris en Leur Exquise van Renaldo Haan. Uitvoering door André Heuvelman, Wilmar de Visser, Henry Kelder en vrienden. En morgenavond breken ze de tent. Nou, ze breken de tent niet af, want als het dan regent heb je niks meer. Maar spelen een tent vol met prachtige klanken in Wassenaar. Heuvelman, Kelder, de Visser.nl. En dan ook erover op. Zometeen laatste uur van Maatwerk met de tweede orkestsuite van Bach, de Appassionata van Beethoven en meer.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Van kerkjes in Zuid-Frankrijk tot grote concertpodia in Amsterdam en Londen. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. Dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Na verhouding overleden er vooral veel mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen en in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op z'n vroegst rijden er pas zondag treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Vennootschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
3: Ja.
4: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Hij vond hem een arrogante snob, maar was ook wel een tikkie jaloers op zijn rijkdom en muzikale status. Als je leest wat Shostakovich over Prokofjev schreef, dat is een zeer interessante kost. Dit was het slot uit de klassieke symfonie van Prokofjev door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten. Fijn en gezellig dat je er weer bij bent. Maatwerk op donderdagmiddag.
1: De bestemming.
0: En dat betekent dat over een ruim half uur een hoofdtelefoon wordt weggegeven. Misschien hoor je wel je eigen naam als winnaar van onze draadloze hoofdtelefoon. Het kan nog. De hints van vandaag zijn Het Rond, Pleinkerk en Omroep Lekstroom. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Het Rond, Pleinkerk, Omroep Lekstroom.

Ja, wat een werelden op zich zijn het ook. Hè? De pianosonates van Ludwig van Beethoven. Dit was het eerste deel uit nummer 23, Appassionata, gespeeld door Marietta Petkova. Een van de drijvende krachten is ze achter het pianofestival van een zekere Nederlandse plaats. Sowieso, ze is een kei. Haar website is ook heel toepasselijk, mariettapetkova.rocks. Rocks van keien, zeg maar.

0: Pieter Wispelwey op cello en Paolo Giacometti op harmonium met Waldesruhe, bosrust. Het lijkt me mooi om dit een keer in een echt bos te horen. Dat kan met deze instrumenten ook prima. Zelf trappen op het harmonium, geen stroom nodig. Muziek van Dvorak na Charpentier's lied, gezongen door Léa Desandré. Sans frayeur dans ce bois, zonder airfryer in het bos.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En de tweede orkestsuite van Johann Sebastian Bach door Les Arts Florissants, met een speciale nadruk eventjes voor de houtblazerssectie. Want wat klinkt dat mooi, hè? Zo'n fluit. Geen moderne fluit, maar een oud houten exemplaar.

Ja, bij langere muziekstukken zet ik wel eens een timertje op mijn telefoon. Dan blijf ik scherp en dan weet ik wanneer ik weer moet praten en zo. Maar dat was nu hoorbaar. Sorry daarvoor. Er werd behoorlijk badinerend gespeeld door Lézard Florissant met op traverso Gabriele Rubio. Dat is dus zo'n houten fluit. Tweede orkestsuite van Johann Sebastian Bach. De bestemming komt eraan. Eerst nog even afscheid nemen van het woud.

0: de bestemming.
1: Wie wint de hoofdtelefoon? De hints van vandaag waren Het Rond, Pleinkerk en Omroep Lekstroom. Dagfinalist is geworden Marian, zonder achternaam. En oh, het is ook een heel kort bericht. Houten, punt. Houten, nou, dat is de bestemming, denk ik. Het klopt als een bus, Marian. Laat even weten wat je achternaam is. In Het Rond is het heerlijk winkelen. Al dus Het Rond op hetrond.nl. Het is namelijk het centrale winkelcentrum van Houten. De Pleinkerk is een van de twee pleinkerken van Nederland. En het Houtense exemplaar is niet van hout, maar van baksteen. En stamt uit de 12e eeuw. En Omroep Lekstroom is de plaatselijke omroep die maar eens goed naar hun meterkast moet laten kijken. Want mensen, zo'n Lekstroom, dat is niet de bedoeling, toch? Ger Fransen, Lauke Deurhorst, Nico Heijns en Marian zijn de dagfinalisten van deze week. Computer, wie wint hem? Die hoofdtelefoon.
0: Marian.
1: Moet je nagaan, zelfs zonder achternaam. Met een kort bericht kun je gewoon weer gefeliciteerd. En hier is organist Sander van den Houten.

Ja, misschien zit hij nu ook wel in de auto. Hij is een vliegende orgelkiep, dirigeert koren, speelt orgels in het hele land. Voornamelijk ook in Den Haag en Kampen. Je hoorde Sander van den Houten op het Zwier van Dijk orgel in de Burgwal in Kampen. Met het slot uit de sonate nummer 6 van Felix Mendelssohn. Maar ja, Kampen was niet de bestemming, maar wel van den Houten. Dat was hem vandaag. Hierna podium met Hans Hafmans. En in Maatwerk nog het laatste woord aan Ernest Hemingway. Die zei, ik hou van je. Om alles wat je bent. Alles wat je was en alles wat je nog zult zijn.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden de academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoekje meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien, waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
3: Goedemiddag, welkom bij Podium van donderdag 2 juli. Met onder meer in deze uitzending winnende muziek van Jana Pelser in première tijdens het festival Wonderfeel. Het Philadelphia Orchestra benoemt een nieuwe assistent-dirigent naast chef Yannick Nézet-Séguin. En het orgel maakt zijn comeback bij het internationale ARD-wedbewerp. En daar zijn ook Nederlandse deelnemers.

Russische dans, een van de trois mouvements de Petrushka. Igor Stravinsky, die schreef het grote ballet voor orkest. Petrushka maakte zelf deze drie bewerkingen, die drie stukken voor piano solo. Moeilijke muziek om te spelen. Prachtig gedaan door Behzad Abdurrahimov. Nieuwe plaat van hem. De deelnemers van het ARD-wedbewerb zijn bekendgemaakt. Dat is een internationale klassieke muziekwedstrijd voor jonge toptalenten. Concours wordt georganiseerd door de Duitse omroep ARD. Dit jaar waren er bijna 500 aanmeldingen en nu is bekendgemaakt wie mogen deelnemen aan de eerste ronde. En er zijn dit jaar vier categorieën, namelijk fagot, slagwerk en strijkkwartet. En na 15 jaar maakt ook het orgel zijn comeback. ARD-wedbewerb zijn bekendgemaakt. Dat is een internationale klassieke muziekwedstrijd voor jonge toptalenten. Concours wordt georganiseerd door de Duitse omroep ARD. Dit jaar waren er bijna 500 aanmeldingen en nu is bekendgemaakt wie mogen deelnemen aan de eerste ronde. En er zijn dit jaar vier categorieën, namelijk fagot, slagwerk en strijkkwartet. En na 15 jaar maakt ook het orgel zijn comeback bij de wedstrijd. Dat is goed nieuws.

Onze deelnemers bij dat ARD-wetbewerp en wel in de categorie strijkkwartet. Het Oostenrijkse Motus-kwartet met de Nederlandse violist Tim de Vries heeft zich geplaatst voor de eerste ronde. En ook het in Nederland gevestigde Animato-kwartet met de Nederlandse violist Tim Brakman en cellist Pieter de Koe is een van de deelnemers aan het ARD-wetbewerp. Wedstrijd begint eind augustus. Half september weten we of er ook Nederlandse winnaars zijn. Dit is het Animato-kwartet in een eigen opname van de NTR een paar jaar geleden in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam met Edward Kriek.

0: Intermezzo uit het eerste strijkkwartet van Edvard Grieg door het Animato Quartet. Een van de Nederlandse deelnemers voor het ARD-wetbewerp. Belangrijk internationaal concours voor jonge toptalenten. Begint eind augustus in Duitsland. Kwart over vijf, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag Hans. Het is een behoorlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 750 kilometer file. Een combinatie van regulier woon-werkverkeer, een aantal ongelukken en ook de langdurige wegwerkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een uur file tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Komt door bergingswerk nadat er een kapotte vrachtwagen strandde. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg helemaal dicht. Vlak daarvoor staat nu een file van ongeveer een uur vanaf Hank. Dat is allemaal voordat ze de A2 op kunnen om daar om te rijden. En op de A58 Tilburg-Eindhoven file in Brabant tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 9 kilometer, 50 minuten, komt door een ongeluk een stuk verderop op de A2.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

een van twee karakterstukken van Carl Nielsen. Ik denk dat dit voor het eerst op de radio klinkt. Pianist Rikke Sandberg uit Denemarken. Ze is de eerste die het integrale pianowerk van haar landgenoot Carl Nielsen heeft opgenomen. 3 cd's vol. Je hoort het echt bijna nooit. Heel veel van die korte stukken, heel korte stukjes zitten er ook bij. En een paar monumentale stukken ook voor piano solo. Een chaconne en een prachtige suite. Daar komen we op terug. Dit weekend gaat de winnende voorstelling getiteld Cree. Die is onderscheiden met de Wonderful Keep an Eye productieprijs in première op het festival Wonderful. De prijs werd toegekend aan componist en altviolist Janne Pelser met een bedrag €12.500. Krijgt Pelser de kans om deze nieuwe podiumproductie verder te ontwikkelen. Cree is een theatrale en muzikale voorstelling voor jong en oud in samenwerking met popspeler Alexander Brouwer. Die Keep an Eye productieprijs is bedoeld voor jonge makers met een uitgesproken artistieke visie. Muziek staat centraal, maar winnaars ontwikkelen een complete voorstelling die niet alleen op Wonderful te zien is, maar daarna ook op andere festivals. De première vindt zaterdag plaats tijdens het openlucht klassieke muziekfestival Wonderful, dat van vrijdag tot zondag plaatsvindt in Baren. Die Keep an Eye productieprijs ging eerder bijvoorbeeld naar componist Thomas van Dun. Ook een jonge artiest. Werk van hem werd ook al uitgevoerd door het residentieorkest. Laten we even horen. Unrestrictions voor orkest van Thomas van Dun. Het residentieorkest. Chef-dirigent Anja Bielmeijer.

Unrestrictions van Thomas van Dun, residentieorkest onder leiding van Anja Bielmeijer. Hij won al die Keep an Eye productieprijs van Wonderfeel. En dit jaar is het Janne Pelser. Kunnen we niet laten horen nog, want die première vindt aanstaande zaterdag plaats tijdens Wonderfeel in Baren. Een paar minuten voor 6:30, NTR Podium. Stevast in dit programma een greep uit de nieuwe albums. Vaak nemen we er eentje apart, die wat extra aandacht verdient. Vandaag zo'n album met twee componisten van wie je misschien nooit gehoord hebt. Ik in ieder geval niet. Yestignei Fomin en Ernst Wantsoura. 18e eeuwse componisten met een sterke band met de stad Sint-Petersburg. Ernst Wantsoura werd geboren in 1746, 10 jaar voor Mozart, in de Bohemen, maar maakte naam in Rusland. Hij was een van de allereerste componisten, misschien wel de eerste, die lokale volksmuziek in zijn symfonieën verwerkte. Bijvoorbeeld in dit stuk, een symfonie Rus sur l'air Ukraine. Een Russische symfonie op Oekraïense thema's. Ernst Wantsoura.

Boheems componist in Sint-Petersburg, waarschijnlijk aan het hof, in de 18e eeuw, Ernst van Tschura uit zijn symfonie Russe sur l'air ukrainien. Oekraïense melodieën in deze Russische symfonie uit de 18e eeuw. Nieuwe plaat.

Slavische dans door Katja Lebek en Marielle Lebek. Slavische dans van Antonin Dvořák. En die Slavische dansen morgen in grote orkestrale jas in Enschede. Op de Oude Markt klinkt er namelijk Symphonic Summer. Een gratis openluchtconcert van Orkest Fion. Met deze dansende muziek van Dvořák naast Tchaikovsky, Bizet en meer. Sopraan Lilian Farahani en violist Rebecca Roseman zijn de blikvangers in een avond vol folkloristische schwung en zomerse sfeer. Morgenavond vindt in Spot Groningen een bijzondere première plaats van de Groninger Jazz Symfonie. Geschreven door Johan Boekema, die hiermee een muzikale ode aan de stad Groningen brengt. Het publiek wordt meegenomen op een muzikale reis door de stad. Elke wijk krijgt zijn eigen klankwereld en alles komt langs. Zo worden de levendige cafeetjes en bakstenen architectuur door Boekema vertaald naar muziek. Het Dutch Spirit Symphonisch Jazz Orkest voert de muziek uit. Morgen hoe de stad klinkt, benieuwd? Morgenavond 20:15 in de kleine zaal van de Oosterpoort in Groningen. Morgen en overmorgen brengt het Concertgebouw in Amsterdam E.T., The Extraterrestrial in Concert, Spielberg op het grote doek, live begeleid door het residentieorkest, geleid door Dirk Brossé. Een filmavond vol magie, met de Oscar-winnende muziek van John Williams, live bij de film. Ja, en die muziek uit E.T. klonk al eerder in het Concertgebouw in 2022, toen door het Koninklijk Concertgebouworkest onder niemand minder dan Stefan de Neve.

0: Adventures on Earth uit E.T., de film, de muziek van John Williams, Koninklijk Concertgebouworkest, dirigent Stefan de Neve, opname van Avro Tros 4 jaar geleden in het Concertgebouw. De film en de muziek morgen terug in het Concertgebouw met het Residentieorkest. De concerttips, je vindt ze op nporklassiek.nl/podium. Nu 6:09, tijd voor de ABB met Tim Schaap.
1: Het is nog altijd behoorlijk druk onderweg. Er staat meer dan 700 kilometer in totaal. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Den Haag. De hele spits zal aansluiten. Dit keer nu tussen Schiphol en Hoogmade. 16 kilometer, 3 kwartier extra. De rechterrijstrook is er dicht door bergingswerk. Verder een ongeluk bij Woerden op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Driebergen een file van 19 kilometer en 3 kwartier. En tot slot viel op de A59 naar Den Bosch. Tussen Drunen en Knoopend Empel 15 kilometer, waar je 30 minuten langer onderweg bent.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Balletmuziek uit een opera van Yevstigney Fomin, tijdgenoot van Mozart, geboren in Sint-Petersburg, geschoold in Bologna in Italië bij Padre Martini, van wie ook Mozart nog les kreeg. Bijna tijdgenootjes, leeftijdgenootjes. Misschien hebben ze elkaar er wel gezien in Bologna, voordat hij weer terugkeerde naar Sint-Petersburg, waar hij werkte, waarschijnlijk aan het hof. Het ensemble Altera Pars met twee onbekende componisten uit de 18e eeuw in Sint-Petersburg. Deze Fomin en zometeen na de klok van zessen de Bohemer in Sint-Petersburg, Ernst van Tschura. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis hebben verkocht. Dat is jonge vis die kleiner is dan de voorgeschreven minimumlengte en daarom niet verkocht mag worden. Dit moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. 1 dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten de bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker 1 maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. En na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. Het zoeken naar diegene is lastig vanwege instortingsgevaar. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Door de explosie zijn delen van de gevel van de woning weggeslagen en zitten er gaten in het dak. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 werden ongetrouwde vrouwen vaak gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming. En steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Het weer vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
8: Het is 5 over 6. Goedenavond, welkom terug.

Ernst van Tschura, bohemer, die werkte aan het hof van Catharina de Grote in Sint-Petersburg, 18e eeuw. Dit kwam uit zijn symfonie Russe sur l'air ukrainienne. Oekraïense melodieën in deze Russische symfonie. Waarschijnlijk een van de eerste die volksmuziek, volksliederen, volksmelodieën toepaste in zijn symfonieën. Ensemble Altera Pars, met twee volstrekt onbekende namen, voor mij althans. Ernst van Tschura en die andere, vlak voor zes hebben we die laten horen. Yevstignei Fomin, Russisch componist. Naar het album van de week, Gabriel Fauré, Frans componist, eind 19e, begin 20e eeuw, zijn prachtige sonates voor viool en piano, door violist Kerstin Leong en pianist Jonathan Fournel, twee prijswinnaars die elkaar vonden aan beide kanten van de oceaan. Hij is uit Canada, Leong, en Fournel uit Frankrijk. Dit komt uit de tweede sonate van Gabriel Fauré.

0: De finale uit de tweede vioolsonate van Gabriel Fauré, violist Kerstin Lyon uit Canada en pianist Jonathan Fournel uit Frankrijk. Album van de week, mpoklassiek.nl, daar staat hij. We hadden hem een paar jaar geleden te gast, Kerstin Lyon, in de studio. Hij heeft hier live gespeeld ook. Maakte diepe indruk. Fantastisch. Zometeen Rachmaninoff, het langzame deel uit zijn derde symfonie, door het Philadelphia Orchestra, geleid door Yannick Nézet-Séguin. Maar eerst even een blik op de weg, de ANWB met Tim Schaap.
1: Het is nog altijd behoorlijk aanpoot op een paar plekken onderweg. Het drukste moment van de spits ligt uiteraard achter ons, maar we zitten nog boven de 450 kilometer. Dus de kans dat je langzamer moet rijden onderweg is helaas nog vrij groot. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag nog altijd een lange file. Nu 14 kilometer lang tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Een half uur vertraging daar komt ook deels door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 21 kilometer en een drie kwartier vertraging nog. Eerder deze spits gebeurde daar een ongeluk. De weg is er nu wel weer vrijgegeven gelukkig. En door wegwerkzaamheden op de A27 vielen richting Gorkum vanuit Breda daar zo. Tussen Hank en Gorkum 8 kilometer. Momenteel goed voor 35 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO

Adagio Manantropo uit de derde symfonie, de laatste van Sergei Rachmaninoff, Philadelphia Orchestra, geleid door Yannick Nézet-Séguin. Het Philadelphia Orchestra heeft Sara Aldana benoemd tot assistent-dirigent. Ze gaat komend seizoen al van start. Aldana werd geboren in Colombia en ze zal in haar nieuwe functie als chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin assisteren. En ook gastdirigenten kunnen op haar ondersteuning rekenen. Zelf mag ze het orkest in Philadelphia dirigeren tijdens een aantal familievoorstellingen. Ze studeerde, Sara Aldana, bij dirigent Maren Alsop en ze is geen onbekende in de Verenigde Staten. Ze heeft al orkesten in Detroit en Baltimore gedirigeerd. Yannick Nézet-Séguin is blij met de komst van Aldana, zegt: ik kijk er naar uit om met haar samen te werken, terwijl ze zich verder ontwikkelt als artiest en weet dat ze nog jarenlang een collega zal zijn.

Uit de suite voor piano van Carl Nielsen, getiteld Den Luciferiske. Een suite met een demonische tik. Pianist Rikke Sandberg, een Deens pianist, die heeft voor het eerst alle pianowerken van Nielsen opgenomen, verdeeld over 3 cd's. Dit jaar zou Barry Tuckwell 95 zijn geworden. Hij was een Australische hoornvirtuoos. Aanvankelijk kreeg hij piano en orgelles. Op zijn 13e kreeg hij een hoorn in handen en hij was verkocht. Hij noemde die periode later, die tienertijd, een muzikale liefdesaffaire. Hij werd solohornist in Melbourne eerst, later Sydney. Toen kwam de grote oversteek naar Europa en werd solohornist in Londen. Toch koos hij voor een solo-carrière en dat pakte enorm goed uit. Legendarische uitspraak van Tuckwell over hoornspelen. Je blaast er lucht in en God weet wat er onderweg gebeurt. Met een beetje geluk bereikt de lucht de andere kant van je instrument en komt er muziek uit. Bij Tuckwell lukte dat wonder wel. Door zijn talent, door zijn harde werken. Maar hij draaide het ook om. Hij zegt, de hoorn koos mij. Meteen vanaf het begin wist ik, dit kan ik. Bijzonder is dat toch. Opnamejaar 1975, prachtvoorbeeld. Meesterblazenhornist Barry Tuckwell met zijn goede vriend pianist Vladimir Ashkenazy naast hem. De sonate voor hoorn en piano, op. 17 van Ludwig van Beethoven.

Prachtige samenwerking 1975, hoornist Barry Tuckwell, pianist Vladimir Ashkenazy in de sonate voor hoorn en piano van Ludwig van Beethoven. Deze week in de gouden opname, Barry Tuckwell, hij zou dit jaar 95 geworden zijn. Meer info op npoklassiek.nl/podium, onderaan de pagina bij de gouden opname.

De sonata Sopra Sancta Maria uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Hier La Tempête, geleid door Simon-Pierre Bestillon. Prachtige muziek van Monteverdi. Delen uit de Maria Vespers klinken vanavond ook straks om 8 uur in het avondconcert. Een opname gemaakt bij het Bach Festival in Leipzig. Gewandorchester Leipzig en Thomanenkoor, geleid door Andreas Reitze. Dat straks om 8 uur. Eerst een uur opium, cultuur met Bijtske de Jong.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is vet gezellig, man!
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt het duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar er is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen nu zelfs meer Russische militairen dan dat er worden gerecruiteerd, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets.
2: En daar komt bij dat ook in het achterland van Rusland de Oekraïners heel veel successen boeken met de aanvallen op de olieraffinaderijen en ook vooral transportlijnen van olie en andere belangrijke materialen die het leger nodig heeft in de Oekraïne. En dat leidt ertoe dat in Rusland zelf de burgers nu last beginnen te krijgen van die oorlog. Dus het begint te wringen.
1: De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over het verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond 12 graden. Morgen veel zon. Landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.
2: Goedenavond en welkom bij Opium. Met vanavond een kijkje in de coulissen bij theatermaker Servaas Nelissen, die al 13 jaar op de parade staat. In de rubriek Bijna Vergeten aandacht voor de Schotse misdaadschrijfster Josephine Tay, tijdgenoot van Agatha Christie. Een aantal van haar klassiekers is opnieuw uitgebracht door uitgeverij Manteau. En je hoort zometeen een fragment uit haar roman Een Koninkrijk voor een Moord. En te gast vandaag is schrijfster Fenna Riethof. Dit voorjaar verscheen haar debuutroman Scherp Onscherp bij Ambo Antos. Een roman over Louise die met haar vriend bezig is aan een roadtrip in het zuidwesten van de VS. Een roman over keuzes in de liefde, over vriendschap en, en passant, ook over complottheorieën. Maar eerst muziek uit een film die zich ook afspeelt in het zuiden van Amerika.

Ry Cooder componeerde deze muziek voor de film Paris, Texas. Ja, en bij deze muziek zit je meteen in het zuiden van de VS. En daar speelt zich ook de roman af die mijn gast van vandaag schreef. Hoewel niet in Texas, maar een stuk westelijker. De gast vandaag is Fenna Riethof. Dit voorjaar verscheen haar debuutroman Scherp Onscherp bij Ambo Antos. Riethof schrijft daarnaast ook onder andere voor het weekendmagazine van het AD over boeken. En werkt als leesconsulent op een bibliotheek van een middelbare school. In haar roman volgen we de hoofdpersoon. Te gast vandaag is Fenna Riethof. Dit voorjaar verscheen haar debuutroman Scherp Onscherp bij Ambo Antos. Riethof schrijft daarnaast ook onder andere voor het weekendmagazine van het AD over boeken. En werkt als leesconsulent op een bibliotheek van een middelbare school. In haar roman volgen we de hoofdpersoon Louise in een roadtrip van

0: Ja.
1: Toen je hoe oud was?
0: Als kind Saartje, een vuilnisbakkenhondje. En later als tiener Dora, de bruine labrador.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ik vraag het, want de hoofdpersoon uit jouw boek, Louise dus, hoorde als tiener van haar vader, ga de hond maar uitlaten, wellicht kom je de ware wel tegen. Is dat iets wat je zelf ook hebt gehoord?
0: Dat is inderdaad iets wat ik zelf heb gehoord.
1: Oh,
0: ja, ja, ja. Ik vond dat toch wel iets heel grappigs van mijn vader natuurlijk. Maar hij heeft me daardoor opgescheept met een imprint eigenlijk in mijn hersenen, dat er toch ook zoiets bestaat als de ware. En ik dacht, laat ik Louise ook dat meegeven. Ja, dat is heel rot voor haar, maar ook zij heeft dus een vader gehad die dat tegen haar zei. En zij kan het eigenlijk helemaal niet loslaten. Dus dat vond ik wel een interessant experiment voor het boek. Van wat gebeurt er als je dat niet los kan laten, dat er een ware bestaat.
1: Want wat voor impact heeft die zin op haar?
0: Ja, nou, ze gaat toch met wat minder tegenzin de deur uit met die hond. Als hij dat gezegd heeft, ook al moppert ze er wel over. En dat wil ze niet aan hem laten merken natuurlijk. En verder, ja, vindt ze het natuurlijk een heel interessant idee dat er iemand is die echt bij haar hoort en bij wie ze geen twijfels heeft. En dat is eigenlijk haar grote wens, denk ik, in het leven, om geen twijfels te hebben over bijvoorbeeld met wie ze moet zijn.
1: Ja, en dat lukt tot nu toe eigenlijk niet zo goed in de relaties die ze heeft of heeft gehad.
0: Klopt, ze heeft eigenlijk altijd twijfels. Ze heeft nooit het gevoel, dit is hem dan.
1: Ja. In een interview in De Groene Amsterdammer vergeleek jij Louise, dus de hoofdpersoon, met Emma Bovary. Personage uit Madame Bovary van Flaubert. Waarin lijken zij op elkaar?
0: Ja, toch in dat romantische. Toch, ja, wat ik net over haar vertel, dat ze toch gelooft dat er een klik kan zijn die ook blijft met iemand. Dus ze spiegelt dat ook heel erg af op mannen die ze tegenkomt. Dus ze denkt vaak dan wel dat het de ware is, maar dan wordt ze heel snel uit die droom geholpen.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat voor deze beide personages wel geldt.
1: Ja. Je volgt de roman dus door haar ogen. En dat zijn ogen waarmee Louise zacht moet leren kijken. Dat advies krijgt ze tenminste van een vriendin. Mm-hmm. Wat is dat, zacht kijken?
0: Dat is de scherpe randjes weglaten. En zacht kijken is dan letterlijk door je wimpers kijken. Dus je ogen een beetje dichtknijpen en je wimpers het beeld laten verzachten. En met als resultaat dat je dus wat meer de omtrekken ziet van iemand en de grote lijnen dan alle details.
1: Mm-hmm.
0: En de vriendin waarschuwt haar van, ja, je bekijkt je mannen veel te scherp. Dus eigenlijk niet gek vindt die vriendin dat Louise steeds maar weer afknapt op iedereen.
1: Ja.
0: Je
1: moet wat milder kijken eigenlijk.
0: Je moet wat milder naar iemand kijken en de scherpe randjes gaan er dan vanaf, de scherpe randjes die er ook niet echt toe doen om gelukkig te kunnen zijn. Nou ja, dat vindt Louise wel makkelijk praten.
1: Louise is in Amerika met haar vriend,
0: ja.
1: Jut, voor een roadtrip dus. Wat gebeurt er daar?
0: Het lukt Louise al heel lang om bij hem te blijven. Daar is ze zelf heel trots op. Maar ze komt eigenlijk wel weer in verleidingen als ze een Amerikaan ontmoet in de woestijn. Daarmee begint het boek ook. En dat is een jonge man die in helemaal niets op Jut lijkt. En ze begint weer dat wat haar vader tegen haar heeft gezegd op hem te projecteren.
1: Misschien is dit hem dan wel.
0: En daardoor gaat ze natuurlijk weer actief twijfelen over Jut. Wat ze heeft weten weg te stoppen tot dan toe.
1: Ja, en Jut, zoals je hem beschreven hebt, is echt een goeie man, zeg maar. Een heel geduldige man. Ik moet eerlijk zeggen, ik had ook een beetje met hem te doen tijdens het lezen. Ik had af en toe zelfs een beetje buikpijn van hoe Louise dan met Jut omging.
0: Ja. Ja, ik hoor vaker dat Louise ook niet zo sympathiek gevonden wordt. En dat is goed. Want heel veel vrouwelijke, laat ik zeggen, mensen, die zijn ook niet leuk of alleen maar leuk. En

0: Zij ook niet. Zij heeft best wel wat tekortkomingen. En een daarvan is dat ze dus heel kritisch is en misschien wel heel gericht op haar eigen geluk vooral. Dat komt hier wel heel erg naar voren. En daar heeft hij wel, ja. Ja, ze heeft hem nog gewaarschuwd ook in het begin van hun relatie. Dat lees je ook vrij vroeg in het boek. Voor zichzelf eigenlijk. Dus ze vindt van, ja, hij had het ook kunnen weten. En hij zou ook weg kunnen. Hij zou eigenlijk weg moeten gaan bij mij. Maar ja, dat doet hij niet. Hij zou me moeten vertellen dat ik een kutwijf ben.
1: Ja.
0: Excuus voor dit woord. Maar ja, dat.
1: Hij is gewoon dom dat hij blijft.
0: Dat zeggen dat zijn niet haar woorden. Ja. Maar. Jut blijft ook inderdaad. En dat kun je misschien als lezer ook wel gek vinden. Van waarom?
1: Want je hebt haar dus eigenlijk bewust best wel onsympathiek gemaakt.
0: Ja, en ik denk dat een boek schrijven ook een manier is om ja, je eigen duistere kanten naar een beetje te vergroten en te kijken wat er gebeurt als je, nou ja, als je dat in fictie giet. Waar is zo'n jonge vrouw toe in staat? Ik heb zelf nog nooit een vriend zo behandeld. en ik denk ook niet dat ik daartoe in staat ben. Maar ook ik ben wel egoïstisch geweest, denk ik, in relaties.
1: Was je niet bang dat je haar te onsympathiek maakte? Dat mensen niet meer verder zouden willen lezen?
0: Ik dacht, dan wordt het natuurlijk een te braaf boek.
1: Hmm.
0: Dat is ook niet echt interessant. Mm-hmm. Dus ik ben er niet te veel mee bezig geweest. Ik heb heel erg geprobeerd om mijn intuïtie en te volgen en logica. Dus wat zou er dan nu gebeuren met deze karakters bij elkaar?
1: Ja. Die vriendin die Louise dat advies geeft om met zachte ogen te kijken, die zit ook als een rode draad door dat boek. Doordat de vriendschap plotseling ophoudt. Wat voor effect heeft die verbroken vriendschap op Louise?
0: Ja, heel veel. Want ze weet nog niet of die nou verbroken is of niet. Dus de vriendin Celia, die heeft haar. Die laat niks meer van zich horen. Al een maand of 7. En dat snapt Louise niet. Je merkt wel als je doorleest van wat er dan. Hoe hun vriendschap zich ontwikkeld heeft. En dat niet per se de goede kant op is gegaan. Maar toch snapt Louise niet waar ze die radiostilte aan te danken heeft.
1: Mm-hmm.
0: En ze probeert ook positief te blijven. Dat heeft ook haar moeder altijd tegen haar gezegd. Toxic positivity noem ik dat persoonlijk. ze mag niet negatief denken, want dan roept ze het ook over zichzelf af. Dus ze probeert wel optimistisch te blijven. Het is maar een fase en het komt alweer goed.
1: Maar het lijkt wel een beetje op liefdesverdriet, zoals je het omschrijft ook. Want ze is heel veel bezig met die vriendschap die ja toch verbroken is voor dat moment.
0: Ja, zeker. Dus ze is eigenlijk al aan het rouwen, maar dat beseft ze denk ik nog niet. En dat laat ze ook nog niet toe, omdat ze het nog niet. Ze kan het nog niet loslaten.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel een stadium van rouw.
1: Ja. Hoe kwam je bij dat thema?
0: Toch wel een heleboel uit het boek. Ook al heb ik het niet allemaal precies zo meegemaakt, heb ik wel ongeveer meegemaakt. Zoals geghost worden door een beste vriendin.
1: Geghost, ja. Dus ja, ineens niks meer horen. Ja.
0: Ghosten. Dus dat iemand eigenlijk zonder dat het duidelijk is waarom het laat afweten en niks meer zegt. En dat je daar kun je gek van worden. Dan kun je jezelf gek maken in je hoofd.
1: Ja.
0: Want je moet het zelf oplossen. De ander die helpt je daar niet bij. Dus dat heb ik wel eens meegemaakt. En dat is toen goed afgelopen. Later is het alsnog misgegaan, maar dat is een ander verhaal. Maar ik heb toen wel ervaren hoe intens dat kan zijn. Dat is absoluut hetzelfde als liefdesverdriet. En misschien nog wel wranger, omdat je toch wel heel veel vertrouwen hebt, als het goed is, in je vriendinnen. Dat je het goed afwikkelt met elkaar.
1: Ja.
0: Als het afgewikkeld moet worden. Ja. Dat het niet op die manier gaat.
1: Dus je put uit je eigen leven, zeg je, voor het boek. Hoewel natuurlijk, je zegt ook, ik ben niet zo wreed geweest of zo onaardig of egoïstisch als Louise naar Jut.
0: Daar moet je me maar op vertrouwen, ja.
1: Geldt dat ook voor het lijntje complottheorieën dat er in verweven zit in het boek?
0: Ja, dat ook. Dus ik heb lekker allerlei dingen bij elkaar gehaald in mijn boek. En ben daarmee aan de haal gegaan. Dus het is echt wel fictie, wil ik erbij zeggen. Maar ja, ik heb wel ervaring met iemand in mijn directe omgeving, mijn moeder, die toch wel overal samenzweringen ziet. En dat is iets waar ik veel mee bezig ben geweest. Van hoe ga ik daarmee om? En ook me heel erg over heb verbaasd. Hoe kan iemand zulke dingen denken of zeggen? En dat doe ik nu nog steeds me verbazen. Mm-hmm. Dus dat is ook iets wat ik blijkbaar kwijt moest. En wat in het boek is gekomen in een personage.
1: Ja. Het is je debuutroman. Hoe lang geleden stonden eigenlijk die eerste letters op papier?
0: Zo, ja, wel lang geleden inderdaad. Alleen toen, dus toen was Louise al het hoofdpersonage en speelde het zich in de VS af. Maar er is ontzettend veel veranderd. Eigenlijk is het de eerste paar jaar vanaf 2019, denk ik, is het een ander boek geweest.
1: Oh, ja?
0: Maar het is natuurlijk wel geëvolueerd tot wat het nu is. Dus het vroegste begin was 2019.
1: En toen begon je dus niet met in elk geval niet met dit concept in je hoofd. Had je een soort uitgewerkt plan of ben je gewoon begonnen met schrijven?
0: Dit is natuurlijk de eerste keer dat ik een boek schreef. Dus het was ook nog een ontdekkingstocht van hoe begin je een boek? Waar inderdaad de ene begint met een beeld, de ander begint met het einde in hun hoofd. En ik had het einde nog helemaal niet. Ik had een personage wel en dus de setting. Ik was zelf op vakantie geweest in die omgeving en dat heeft indruk gemaakt. Ik wist ook dat de aanslag erin voor moest komen die er in het boek voorkomt.
1: Het was in Las Vegas?
0: Een grote shooting. De grootste in de Amerikaanse geschiedenis, 2017. Dus het speelt zich ook af in dat jaar rond die waar gebeurde shooting. Dus dat waren eigenlijk, ik had wat ingrediënten, maar het had nog niet een bindmiddel in het begin.
1: En hoe ga je dan verder?
0: Ja, hoe ga je dan verder? Ja, goeie vraag. Ja, toch aanmodderen in mijn geval.
1: Oh ja? Ja, hoe zag dat eruit?
0: Dat is misschien niet eerbiedig naar mijn eigen werk toe, maar dat zag eruit. Toch weer verder gaan schrijven, ook al wist ik nog niet zo goed waar het heen ging. En dat is, zo hoort het ook, denk ik. Je moet ook schrijven als je nog niet weet waar het heen gaat en waar je nou eigenlijk mee bezig bent. En op een gegeven moment dan valt het wel in elkaar. En dan weet je eindelijk wat je aan het doen bent en ga je dat ook nog wat beter uitwerken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk, want doormodderen, dat klinkt ook als gewoon maar doorzetten en niet opgeven dus.
0: Ja, het steeds opnieuw beginnen en dan kom je op een gegeven moment wel bij een eindpunt aan. Dus elke keer ben ik opnieuw gaan zitten. Het kostte me wat moeite en dan had ik het ontzettend naar mijn zin. En uiteindelijk na jaren was het af.
1: Ja. Nou, hij ligt er dus nu, je debuutroman. Scherp, onscherp heet het. Het ligt in de boekwinkels voor iedereen die het wil halen. Verschenen bij Ambo Antos.

Dat waren de delen 2 en 3 uit Mozarts tweede vioolconcert. Nin Feng was de solist en je hoorde hem samen met de Kammeracademie Potsdam.

0: Hélène Richaud zong een traditioneel volksliedje uit Moravië. En ze werd daarbij begeleid door Le Musicien de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: In deze wekelijkse rubriek vragen we theatermakers naar hun voorbereidingen, hun rituelen en met welke voorstellingen ze door het land toeren. Deze week een theatermaker die al 13 jaar tijdens de zomer op theaterfestival De Parade staat. Opium zocht hem op in een snikheet museumpark in Rotterdam, waar De Parade afgelopen week was neergestreken.
2: Ik ben Servaas Nelissen, ik ben theatermaker. Ik werk heel vaak met poppen in mijn voorstelling, op allerlei manieren. Hele realistische poppen, maar soms ook objecten. Zo heb ik een voorstelling gemaakt met Ilse Warringa, Popje hou je muil, over een echtpaar in een schoenenwinkel. En dan waren alle schoenen waren de personages. Dan zetten we een bril op of een snorretje aan een schoen en het gat van de schoen was dan een mond. En zo heb ik heel veel verschillende soorten voorstellingen gemaakt. We zijn momenteel op de parade. We staan in de luwte van het kunstdepot. Echt een fantastische plek onder dat gespiegelde gebouw. Ik speel momenteel een voorstelling die heet Steeds Lichter. Het gaat over, een moeder en een zoon. Een hele oude dame van over de 100. Die is eigenlijk al overleden. De zoon ruimt haar huis leeg. En laten ze kleren door zijn handen gaan en dan komt die moeder weer tot leven. En dan is het 30 minuten, hebben ze hele ongemakkelijke conversaties en handelingen waar je soms heel erg ongemakkelijk van wordt, maar soms ook ontzettend om moet lachen. Op de parade heeft heel duidelijk twee kanten. Het is soms overleven. En soms gebeuren er geweldige dingen. Soms heb je een voorstelling, dan zit ze als kippen naar het onweer te kijken. En dan is het weer hilarisch. En, dus het ligt heel erg uit elkaar. En dat maakt het paradespelen wel heel erg leuk en spannend. Dit is mijn 13e jaar al op de parade. Ik ben echt een routinier. Maar desalniettemin, ik kom altijd weer die dingen tegen je. Gisteren een voorstelling dat het zeil kleppert tegen de tent. Tijdens de voorstelling. Niet vastgezet. Weet je, dat soort dingen. Ik slaap ook niet op de parade. Vroeger deed ik dat wel. Had ik een caravannetje of een tentje. Maar daar ben ik nou toch een beetje te oud voor. Dus ik heb een huisje gehuurd even buiten Rotterdam. En daar zit ik dan met mijn technicus. En dan gaan we zo daar vandaan. En dan zijn we hier 1,5 uur, 2 uur van tevoren. En dan gaan we dat bord buiten zetten. Kijken of er hangen flyertjes aan het bord. Want je mag eigenlijk niet flyeren op de parade. Maar bij je tentje mag je wel gericht wat informatie geven. En dan kijken of de flyertjes nog goed zijn. Ik moet vaak wat repareren aan de pop of aan mijn rollator. Kijken of het water is bijgevuld. Of er nog wat in de koeler zit. Een koeler achter is echt heel belangrijk nu. Dus zo zit je alles een beetje te checken. En dan gaat de kassa ophalen. Je moet alles zelf doen op de parade. Dus je hebt je eigen tokootje. Dus het is echt een vorm van je voelt je net een kermisklant eigenlijk. Maar ik vind het geweldig om te doen. Superleuk. Voor parade heb je bijna geen tijd voor rituelen. Want je gaat van het een in het ander. En ik heb ook eigenlijk nooit zo rituelen. Dat ligt ook heel erg aan het soort voorstelling wat ik speel. Soms ben ik wel een soort van... dan ligt er wat rotzooi op het toneel. En dan ga ik heel dwangmatig dat zo neerleggen... dat het er heel spontaan ligt, weet je wel. Alsof het... Maar dat is dan heel erg... Dan kan ik heel dwangmatig, heel precies met dingetjes zijn. Van hoe een kopje op de tafel staat of spulletjes op tafel. Dat heb ik wel. Dat het goed georganiseerd is voordat ik begin. Ik check altijd van hoe staat het decor, staan de spulletjes goed. Dat check ik allemaal. En ik neem heel vaak wel voor mezelf het begin even door. Van hoe ga ik beginnen? Hoe vlieg ik de voorstelling aan? Hier vooral. Dan moet ik altijd even kijken, oh ja, dat. En als zo'n begin gewoon lekker gaat, dan gaat de voorstelling, ja, gaat eigenlijk vanzelf.

Je hoorde Servaas Nelissen in een bijdrage van de redacteur Charles Arns. De voorstelling Steeds Lichter, het pareltje van de parade van theatermaker Servaas Nelissen, in een regie en tekst van Eva Goudsmit, is nog dit weekend te zien op de parade in Den Haag en later deze maand op de parade in Utrecht. Na de zomer volgt een uitgebreide versie van Steeds Lichter in diverse theaters door het land.

0: Dat was Solo de Concours van André Messager. Klarinetist Simon Lopez en pianist Guillaume Vesson voerden het uit.
1: Bijna vergeten.
0: De Schotse misdaadschrijfster Josephine T., pseudoniem van Elizabeth McIntosh, was een tijdgenoot van Agatha Christie en in haar tijd erg succesvol en bekend, maar tegenwoordig veel minder. Uitgeverij Manteau probeert daar verandering in te brengen door een aantal van haar klassiekers opnieuw uit te brengen, zoals Een Koninkrijk voor een Moord. In dat boek reconstrueert Scotland Yard-agent Alan Parker vanuit zijn ziekenhuisbed een verhaal over de vrede koning Richard III. En dat verhaal begint als volgt.

Grant lag in zijn hoge witte ziekenhuisbed te staren naar het plafond, vervuld van afschuw. Hij kende het uit en te na, tot in de kleinste barsten. Hij had kaarten gemaakt van dat keurige, schone plafond en ontdekkingsreizen op rivieren, eilanden, continenten. Hij had er raadselspelletjes van gemaakt en verborgen vormen opgespoord. Gezichten, vogels, vissen. Hij had wiskundige berekeningen gemaakt en de stellingen, hoeken en driehoeken uit zijn schooljaren opnieuw ontdekt. Hij kon praktisch niets anders doen dan naar het plafond kijken. En hij haatte het. Intens.

Hij had de krielkip voorgesteld zijn bed een eind te draaien, zodat hij een nieuw stuk plafond zou kunnen verkennen, maar dat scheen de symmetrie van de kamer te bederven. En in ziekenhuizen kwam symmetrie krap een hoofdlengte achter hygiëne en een hele lengte voor godsvrucht. Alles wat niet evenwijdig stond, betekende in het ziekenhuis ontheiliging. Waarom las hij niet, vroeg ze. Waarom las hij niet verder in die dure, gloednieuwe romans die zijn kennissen steeds maar aansleepten? Er worden veel te veel mensen geboren op de wereld en veel te veel woorden geschreven. Miljoenen en miljoenen woorden rollen ieder moment van de drukpers. Het is een afgrijzelijk idee. U praat alsof u last van constipatie hebt, zei de krielkip. De krielkip was zuster Ingem. En feitelijk was ze een heel aardig meisje. 1,55 meter en alles precies in de juiste proporties. Grant noemde haar de krielkip om zich te wreken voor het feit dat hij zich moest laten commanderen door een porseleinen vrouwtje dat hij met één hand kon optillen. Als hij overeind stond, wel te verstaan. Het was niet alleen dat ze hem vertelde wat hij wel en niet mocht doen, maar het nonchalante gemak waarmee ze omsprong met zijn ruim 1,80 meter lange lijf vond Grant vernederend.

Muziek uit de Netflix-serie Ripley klonk onder een fragment uit het bijna vergeten misdaadverhaal Een Koninkrijk voor een Moord van Josephine Tee. En dat werd uit het Engels vertaald door Lore Coutinho en hier gelezen door Matthijs Deen. Opium voor deze donderdag zit erop. Na 8 uur presenteert Saskia Voorbach het zomeravondconcert en daarin hoor je opnames van het Leipzig Bach Festival. Opium is er morgen weer met Brecht van Hulten als presentator en striptekenaar Toby Damen als gast. Ik wens je voor nu een heel fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
2: Aan tafel!
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kyiv is gestegen tot zeker 21, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn het nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moet ook bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: 12 lege kerken,
11: 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Saskia Voorbach.
12: Goedenavond en welkom bij het zomeravondconcert. Fijn dat u luistert. Vanavond zenden wij de openingsavond uit van het beroemde Bachfest te Leipzig. Dat vond plaats op 11 juni jongstleden in de Thomaskirche. Een traditie van al meer dan 120 jaar, sinds 1999 consequent jaarlijks. Het festival trekt muzici en bezoekers van over de hele wereld aan en afgelopen 11 juni was de openingsavond van de editie van dit jaar. De avond opende met de volgende 5 korte stukken. Ik ga niet elk stukje de luisterervaring onderbreken met af- en aankondigingen. Dus hier komen ze. Houd pen en papier bij de hand eventueel. Daar gaan we. Van Bach, Preludium in C groot met Johannes Lang op orgel. Vervolgens van Anoniem, Deus in auditorium meum intende. O God, kom mij te hulp. Gezongen door het beroemde 800 jaar oude jongenskoor Thomaner Koor Leipzig. Onder leiding van Andreas Reitze. En dan nog een Deus in auditorium meum intende van Orlando di Lasso met hetzelfde koor en dirigent. En nu ook met Johannes Lang op orgel. Dan Bach, Fuga in C groot en tot slot Georg Friedrich Händel, Dixit Dominus met Marie-Louise Werneburg, sopraan, Lucille Richardot als alt, Nick Pritchard tenor. En zij worden begeleid door het Gewandhausorchester Leipzig en het Thomaner Koor onder leiding van Andreas Reitze.

Dit waren de eerste 5 korte stukken van het Bachfest Leipzig op de openingsavond van 11 juni jongstleden vanuit het hart van het festival, de Thomaskirche. Door met het volgende blok, waarin de titel van deze jaargang van het festival, Im Dialog, tot zijn recht komt. We horen componisten die links of rechtsom verbonden zijn met Bach. Te beginnen met Johann Hermann Schein, een Duitse barokcomponist en dichter. Hij leefde tussen 1586 en 1630. En net als Bach was hij Thomas Cantor. Bach deed dat zo'n 100 jaar later dan Schein. We gaan van hem horen Israels Brünnlein, Freue dich des Weibes deiner Jugend. Vervolgens een hedendaagse koorcomponist Vytautas Miskinis. Op een vergelijkbare manier met Bach maakt hij gebruik van religieuze teksten en contrapunt. En van hem horen we Laudate Pueri Dominum. Daarna Songs of Love nummer 1 en 2 van de Zweedse Sven David Sandström uit het vierdelige Liederen voor Koor. Sandström componeerde diverse hedendaagse tegenhangers van Bachs meesterwerken, waaronder een eigen Matthäus Passion en de Hohe Messe, waarin hij zijn eigen muzikale taal combineert met de structuur van Bach. Alle stukken worden gezongen door het Thomanerkoor Leipzig onder leiding van Andreas Reitze.

We luisteren nog steeds naar het Bachfest Leipzig. De openingsavond van het festival die vond plaats op 11 juni jongstleden. Het volgende deel van het festival betreft Benedicam Dominum van Heinrich Scheidemann, een Duitse organist en barokcomponist. Hij geldt als dé vertegenwoordiger van de Noord-Duitse orgelschool. Hier gespeeld door Johannes Lang op orgel.

Applaus hier bij de openingsavond op 11 juni, jongstleden bij het Bachfest Leipzig. We hoorden het stuk Benedicam Dominum van Heinrich Scheidemann. Door met het volgende blok van dit festival, Claudio Monteverdi. We gaan 5 delen horen uit zijn Maria Vespers. Gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andreas Reitze. Ook komen er veel zangers voorbij. Nick Pritchard, tenor, Robert Polers, tenor en Volker Arndt, tenor. En er wordt ook veel gezongen door het Thomaner Koor Leipzig. 5 delen van de Maria Vespers.

Dit waren 5 delen van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi, gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig, gezongen door het beroemde Thomanerkoor Leipzig. Ook hoorden we solisten Nick Pritchard, Robert Polers en Volker Arndt. En dit alles onder leiding van Andreas Reitze. En dan het klapstuk van de avond, Magnificat in D, een muzikale bewerking van Bach van het gelijknamige Bijbelse loflied. Geschreven voor 5 stemmen en een barokorkest met trompetten en pauken. En het is Bachs eerste belangrijke liturgische compositie op een Latijnse tekst. We horen Marie-Louise Werneburg als sopraan, Patricia Noltz sopraan en Lucille Richardot als alt, Nick Pritchard tenor en Frederik Long als bas, begeleid door het Gewandhausorchester Leipzig en het Thomanerkoor Leipzig onder leiding van Andreas Reitze.

0: En dit was Magnificat BWV 243 in D groot van Johann Sebastian Bach. En dit was het laatste werk van het Bachfest Leipzig vanuit de Thomaskirche op de openingsavond van 11 juni jongstleden. Een traditie van al meer dan 120 jaar.
1: Het zomeravondconcert. Met Saskia Voorbach op NPO Klassiek.
0: En na afloop van dat heerlijke Bachfest te Leipzig blijven we daar nog even hangen met de in Leipzig geboren Clara Schumann en haar romances voor viool en piano in een bewerking voor klarinet en piano. We horen Jean Johnson op klarinet en Steven Osborne op piano.

Dit waren Jean Johnson op klarinet en Stephen Osborne op piano. Zij speelden romances voor viool en piano, maar dus in een bewerking voor klarinet en piano van Clara Schumann. En in deze Leipzig-avond blijven we nog steeds in dat thema, namelijk de belangrijkste dirigent van het Leipzig-Gewandhaus, Felix Mendelssohn Bartholdy. We gaan van hem horen Concert voor viool en orkest, opus 64 in E klein. We horen Isabelle van Keulen op viool en Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Lef Marquis.

Dit was soliste Isabelle van Keulen op viool en Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Lef Marquise. Zij speelde Concert voor viool en orkest opus 64 in E-klein van Felix Mendelssohn. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit zomeravondconcert. De techniek was in handen van Stijn Grul. En morgen zijn we er weer met een zomeravondconcert. Onder andere een concert opgenomen vanuit het Alhambra in Granada. We blikken alvast vooruit met Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega met Miloš Karadaglić op gitaar.

Dit was het stuk Recuerdos de la Alhambra, gespeeld door Miloš Karadaglić. Zometeen Passaggio Late Night met Karel den Hartog. En wij genieten hier nog even verder van de Spaanse zon en sluiten af met Vicente Martín y Soler, het stuk Divertimento nummer 2 in Bes Groot, gespeeld door Moonwinds onder leiding van Juan Enrique Luna. Heel graag tot de volgende keer.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ik zit zonder telefoon. Ik had hem laten vallen. Ja, niet één keer, wel meerdere keren. En ik had er geen goed hoesje om. Dus eigen schuld, dikke bult. Maar de laatste keer dat ik hem liet vallen, zat er linksboven een beetje een lichtend puntje. Niks aan de hand, dacht ik. Toch een keer een hoesje kopen. Maar toen ik even later keek, was dat lichtende puntje een donker paarsblauwe vlek geworden. En gaandeweg de dag werd die vlek steeds groter. Ik zag steeds minder van mijn scherm. Hij deed het nog wel, leek het, maar kon niks zien. En op een gegeven moment, jawel hoor, het hele scherm op zwart. Pikzwart. Oké, dan heb je even geen telefoon. Althans, niet één die werkbaar is. Maar wat ben ik ongelooflijk vergroeid met dat ding. Nou, wat ben ik afhankelijk geworden van dat ding. Ik ben gewoon onthand. Appen, sms'en, hè, dat hele snelle contact lukt niet meer. Nummers, ja. Ik heb ergens nog wel zo'n opschrijfboekje liggen, maar ik geloof dat ik daar tot 15 jaar geleden nog wel eens een telefoonnummer inschreef. Dus dat is zeer verouderd. Maar ook bankzaken, geld overmaken. Ja, de parkeerapp. Wat gebruik je veel? En ook tweestapsverificatie. Och, wat een ellende. Maar er zijn ook kleinere ongemakken. Geen bonuskaart, geen korting meer met de Jumbo-pas. En mijn IKEA Family-pas had ik niet meer. En vandaag moest ik even in de IKEA zijn en ik dacht, nou, ik ga eventjes gratis koffie scoren. Want als je lid bent van de family, dan mag je eindeloos gratis koffie drinken. Maar de cashière was onverbiddelijk. Geen family pas. En ik had die pas op mijn telefoon staan. Geen gratis koffie. Enigszins verloren liep ik rond door het restaurant. Tussen mijn ex-familie. Maar ik kreeg geen contact. Iedereen zat verdwaald in zijn scherm, in zijn telefoon. Wat ongezellig, dacht ik. Bij die familie wil ik helemaal niet horen. Voorlopig doe ik het zonder telefoon.

Ja, ze blijft toch wel echt fascinerend goed. Wat je allemaal met die blokfluit kan. Lucy Horst hier samen met Karel Kraaienhof op de bandoneon. Samen met het geweldige ensemble Ludwig in de Fuga y Misterioso. Uit Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. Ja, zonder telefoon, het gaat gewoon niet lukken. Ik heb het gewoon nodig voor van alles en voor mijn werk. En hoort bij het leven. Maar op mijn nieuwe exemplaar ga ik wel beduidend minder apps zetten. Zoveel mogelijk proberen via de laptop en niet meer eindeloos van die apps waar je dan in kan verdwalen of apps waar die je toch eigenlijk helemaal niet gebruikt. Dus het was wel even een kleine wake-up call. En ik ga weer een opschrijfboekje gebruiken met al mijn inlogcodes en telefoonnummers. Lang leven pen en papier en lang leven Isaac Albeniz. Dit is zijn evocation uit Iberia.

ook mysterieuze muziek. Het eerste deel uit het eerste boek van Iberia. Het deel Evocation van Isaac Albéniz. Gespeeld door de geweldige Thomas Beyer.

0: De Vrijplaat.
1: En ik ben door mijn cd's aan het akkeren met zigeunermuziek. Roma en Sinti muziek, zeggen we tegenwoordig. En als je dan hebt over de populariteit van die muziek. In de jaren 90 werd het ontdekt of herontdekt. En toen waren er twee bands die wereldwijd toerden. Die echt een beetje beroemd werden. De ene was Taraf de Haidouks. Het klein dorpje vlakbij Boekarest. Daar laat ik morgen wat van horen. En het andere was een Gypsy Brass Band. Dus koper. Kopergeweld. En die kwamen uit een dorpje vlak tegen Moldavië aan. En die heette Fanfare Tjokarlia. En die zijn echt geweldig. Ik ben een paar keer naar hun optredens geweest. En ze weten er echt een feestje van te maken. Geweldige blazers. En ze hebben een paar heerlijke cd's gemaakt. Hun eerste cd die is echt nog een beetje rauw. Er zijn ook documentaires gemaakt over Fanfare Tjokarlia. En dan zie je ook de instrumenten. Die zijn ook gewoon een beetje gedeukt. En ja, dat is allemaal niet zo gelikt. Tegenwoordig is het echt een gelikte show. Worden ze ook echt geproduced. Maar die eerste paar cd's, ja, daar sla ik nog steeds op aan. Ik heb iets meegenomen van hun tweede cd. Daarmee bouwen ze een feestje. En wat live vooral opvalt, je hebt een paar solisten. Trompetisten die het liedje spelen en die ontzettend virtuoos kunnen spelen. Die staan vooraan en die krijgen alle aandacht. En daar staan de schijnwerpers op. Maar aan de achterkant staat een rijtje blazers. En die doen niks anders dan de hele avond hoempa, hoempa, hoempa, hoempa, hoempa. De tuba. En dan heb je een paar blazers die doen het napikken. En dat zijn de echt harde werkers. Die zorgen voor de groove. Dit is Asfalt Tango van Fanfare Tjokarlia.

fanfare Chocalia. Voor iedereen die nu rechtop in bed zit. Of helemaal met de voetjes van de vloer. Even tot rust met muziek van Antonin Dvorak.

0: Zijn 9e symfonie is wereldberoemd. Zijn 8e symfonie wordt vaak gespeeld. 7 ook nog wel. Maar symfonie nummer 5 van Antonín Dvořák, die hoor je niet zo vaak. Maar dit was toch een prachtig tweede deel, Andante con moto. Uitgevoerd door Oslo Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Maris Janssons. Mozart was niet alleen een geniale componist. Hij was ook een virtuoos brievenschrijver. Van zijn 13e tot zijn veel te vroege dood op 35-jarige leeftijd schreef hij honderden brieven. Aan zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn opdrachtgevers, zijn vrouw. Daarom hoor je de komende tijd in Passaggio Late Night brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. Acteur en cabaretier Owen Schumacher leest ze voor. We zijn nog steeds in Italië. Nu in de warme Po-vlakte, waar Mozart met zijn vader een heerlijke zomer doorbrengt en les krijgt van muzikoloog Padre Martini. Maar hij ontmoet er ook andere mensen.
1: Wolfgang's woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Bologna, 21 augustus 1770. Lieve hartje zusje, vandaag had ik zin om op een ezel te rijden. Dat doet iedereen in Italië. Daarom wilde ik het ook eens proberen. We hebben de eer hier met een of andere Dominicaan om te gaan die men als een heilige beschouwt. Maar ik geloof er niet veel van, want aan het ontbijt neemt hij een kop chocola en direct daarna een glas zware Spaanse wijn. Ik had zelf de eer met deze heilige te lunchen. Hij dronk een hele karaf wijn, 2 stukken meloen, persikken, peren, 5 koppen koffie en een bord met vinken en 2 borden melk en citroen. Het ging er allemaal gemakkelijk in. Adieu, vaarwel. Kus mama's handen namens mij en groet alle bekenden. Wolfgang Mozart.

En misschien vertaalde die onbezorgde zomer in Italië zich ook wel in onbezorgde muziek. Je hoorde het derde deel, symfonie nummer 11, KV 84. Een vroeg jeugdwerk, Mozart was 14. Ja, leuk die brieven. Morgen weer een brief. Dit is, wat gaan we doen? Rachmaninoff. Oeh, lekker. Pianoconcert nummer 2, eerste deel.

Ja, blijft toch wel echt zo'n ontzettend gaaf stuk. Het tweede pianoconcert waarmee Rachmaninov zich revancheerde. Daarvoor was zijn eerste symfonie afgebrand, de grond ingeschreven door critici. En Rachmaninov raakte in een crisis, in een depressie. Maar hij kwam er bovenop en schreef toen dit concert. Ja, wat een glorie.

0: serieuze terugkomst om iedereen de mond te snoeren. Je hoorde Lijf Oeve Ansnes aan de piano bij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Antonio Pappano.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: 11:15 geweest. Normaal gesproken doen we dan in dit programma de Hollandse Nieuwe. Maar in de zomerperiode verschijnen er minder cd's, minder nieuwe producties. Dus we gaan in de zomerperiode slaan we even over. Maar ja, zul je altijd zien. Vlak voor dit zomerreces kreeg ik een cd op mijn bureau van twee saxofonisten. Een duo. Het is ook een echtpaar of ja, ze horen bij elkaar. Marijke Schreur, saxofoon. En David Cristobal Litago. Ja, en het is een heerlijke plaat geworden. Dus ik dacht, ja, daar beginnen we gewoon mee na de zomer. De eerste plaat die we dan als Hollandse Nieuwe, want ik heb nog wel wat vragen over het repertoire. En ja, hoe werkt het eigenlijk als je als echtpaar een cd gaat maken? Zit je dan aan de keukentafel de hele tijd over het proces en over de muziek te babbelen? Maar ik laat nu alvast wat horen van die mooie plaat. En dat is de laatste track, Façades uit Glassworks van Philip Glass. En dat dus op twee saxofoons. Klinkt geweldig, luister maar.

0: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hoijpolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hoijpolder een spookrijder tegen.
1: Dat is schrikken. Ja, toen was de muziek ook net afgelopen. Wees voorzichtig, daar in de buurt van Empel. Je hoorde Façades uit Glassworks van Philip Glass. Met twee saxofonisten, maar ook nog wel een rijtje gastmuzici. Ik denk te horen, maar ik kan het niet helemaal zeker weten. En dat ga ik dus vragen na de vakantie aan Marijke Schreur. Maar behalve Marijke Schreur en David Cristobal Litago op de saxofoon, dacht ik ook de altviool van Onuska Pedano te horen en de cello van Maya Friedman. Mooi arrangement. Dit is ook een arrangement van een beroemde aria uit de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, maar dan op viool.

Ik ben de blauwbeelgorgel. Ik ben de blauwbeelgorgel. Mijn vader was een porgel, mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Rabban, rabban, rabban. Ik ben een blauwbeelgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst. Dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben een blauwbeelgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik languit in de zon. En knoester met mijn knezidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben een blauwbeelgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen. En word een blauwe kiezelsteen. Ga heen. Ga heen. Ga heen.

ja, vervreemdende muziek. En dat paste wel bij het vervreemdende gedicht van Kees Budding natuurlijk. De Blauwbilgorgel. En die muziek was van Béla Bartók. Een deel uit zijn strijkkwartet nummer 4. Maar er zat een slagwerker bij. Bernard Schimpelsberger. En dat gaf toch wel weer een speciaal effect. En het strijkkwartet die aan de snaren plukten, pizzicato, dat was het Vision String Quartet. En voor de Blauwbilgorgel hoorde je Kuda, Kuda, Kuda. Waar, oh waar ben je gebleven? De aria uit Yevgeny Onegin. Hier gespeeld door Daniel Lozakovic op de viool. Muziek van Tchaikovsky. Ja, en over de Blauwbilgorgel gesproken. Blauw, dat is een hele goede reden om weer eens dat prachtige stuk te laten horen van mijn collega Anne-Maartje Lemmerijs. Met de titel Blauw, Marleen de Bakker op de harp.

Wat is het toch een prachtig stuk. Blauw. Voor harp solo gespeeld door Marleen de Bakker. En gecomponeerd door mijn collega-presentator en componist Annemaatje Lemerijs. En dit is ook zo'n klassieker. Vaste plek in de klassieke top 400. Het strijkquintet. Twee violen, altviool en twee celli van Schubert. Langzame deel. Adagio.

diep ontroerend, het adagio, tweede deel uit Het strijkkwintet van Franz Schubert. Zijn zwanenzang. Je hoorde onder andere Janine Jansen met haar muzikale vrienden. En dat brengt ons bij de laatste muziek, Richting de Nacht. Het komt van het album van de week. Muziek van Gabriel Fauré. Liederen. Hier een arrangement wederom van een lied. Het lied toepasselijk Zwaar Avond. Je hoort Kerson Leon op de viool. Goeienacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 3 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan werkende ouders met 2 kinderen er €600 per jaar op vooruit. Dat kost 10 miljard euro en dat haalt de Duitse overheid op bij de topinkomens. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.